Een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

gedaan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen, klagen dat je toekomst is vernield. Wie heeft dit aanzien komen? Wie heeft ons hier gebracht? Naar het einde van de wereld, toch nog eerder dan gedacht.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallaag, is zwaar gevallen bij Max van den Berg. De voormalig commissaris van de Koningin was tientallen jaren bevriend met Wallaag. Toch kwam zijn overlijden eergisteren alsnog hard aan.
5: Ik wist dat hij weer opnieuw ziek was geworden en behandeld zou worden. Maar dat het zo snel is gegaan, ja, daar ben ik voor geschrokken.
4: Tientallen Groningse boeren kwamen gisteravond samen in Aduard om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat dit veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
6: We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is.
4: En opnieuw een stalbrand gistermiddag in onze provincie. In Ter Apel stond een paardenschuur in brand. De eigenaar wist de 5 paarden zelf te redden. Ademde daarbij wel wat rook in, maar kwam verder met de schrik vrij. De schuur ging wel verloren, zegt de brandweer.
7: Alleen materiële schade. De paarden maken het goed. De eigenaar maakt het goed. Ja, alleen de schrik zit er natuurlijk flink in.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
0: De ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. Nou, de plaknacht zit erop. De plakdag kan beginnen. Laatste dag van de werkweek bij de ochtendploeg op je radio. Welkom.
8: Goedemorgen. Hallo.

0: we zijn niet kieskeurig, ook de mannen hoor. Ladies Night, Cool and the Gang. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 14 augustus. Voorlopig de laatste echt hele warme dag. Begint nu met een graad of 16, 17, 18. Eindigt rond de 34, 35 graden. Met volop zonneschijn vandaag. Straks om 7:15 hoor je Gert Voerman daarover. Goedemorgen, Daphne Blanke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: En die warme dagen, daar hebben we nu een record mee te pakken. Gisteren was het in het zuiden van het land opnieuw 35 graden of hoger. En nu hebben we 8 dagen dit jaar dat de regionaal een zeer hete dag van 35 graden of meer is, meldt weer online. Vorige recordstand uit 2020 stond op 7 hete dagen gemeten over een hele zomer. En sinds de eeuwwisseling, dus nu in 26 jaar tijd, hebben we 49 van dit soort extreem warme dagen gehad, gemeten door het KNMI. Dat is 2 keer zoveel als in de hele vorige eeuw. Kortom, we hebben er heel veel warme dagen bij gekregen. En de kans is vrij groot dat het vandaag het record gebroken gaat worden. Want ook vandaag gaat de temperatuur weer flink oplopen. Overigens, met 35 graden is het de warmste 13 augustus ooit gemeten in de geschiedenis. Het vorige record stond op Groningen, Nieuw-Beerta, in 2 jaar geleden 34,9 graden. Okay. Dat is ook warm gisteren.
1: Zo.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: En het was vanavond, of gisteravond ook nog warm. En begin van de nacht, ook in de loop van de nacht, koelde het wel een beetje af.
1: Ja, bij mij in huis niet hoor. Nee,
0: ja. Ik had het eraan wagenwijd overstaan.
1: Ja. Blijf lekker hangen bij mij. Ja, nou ja.
0: We hebben tegenwoordig weer vaker te maken met stakingen. Ook de afgelopen maanden hebben we wel stakingen gezien in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. In Zweden is een staking nu ten einde gekomen die 3 jaar heeft geduurd.
2: Zo.
0: Een staking bij de Tesla-fabriek. Volgens de metaalarbeidersvakbond heeft Tesla, de Amerikaanse autofabrikant, de stakende leden nu uitgekocht. Het begon allemaal in oktober 2023... toen de maker had geweigerd om een CEO te sluiten voor het personeel van een reeks vestigingen. Nou, daar gingen ze niet mee akkoord. Het zorgde er ook voor een conflict tussen de vakbonden en Tesla, want eigenlijk wil Tesla liever geen vakbonden. Het zorgde ervoor dat het 3 jaar lang gestaakt is. Het draaide overigens allemaal wel door, want het ging om een kleine groep mensen. Het was echt een hele lange staking.
1: Ja? Ja.
0: Het is vandaag 14 augustus. En vandaag in 1932 werd in de Philipsfabriek in Eindhoven het miljoenste radiotoestel geproduceerd.
2: Oké. Okay.
0: Goed op de radio, 1932. En vandaag in 1954 was het profvoetbal in Nederland een feit. De eerste officiële vriendschappelijke betaald voetbalwedstrijd werd gespeeld onder de vlag van de toenmalige Nederlandse beroepsvoetbalbond, de NBVB. Alkmaar 54 won thuis met 3-0 van sportclub Venlo 54 voor 11.000 toeschouwers. De voetbalbond weigerde lang betaald voetbal toe te staan. Maar omdat steeds meer spelers naar het buitenland gingen voor het geld, werd uiteindelijk ook het profvoetbal in Nederland geïntroduceerd in 1954 op deze dag. En een drama op deze dag in 1979 wordt het Ameland nog steeds herdacht. Bij de tewaterlating van de reddingboot bij Hollum verdronken 8 aangespannen paarden die de boot de zee in moesten trekken. Door een fout konden ze niet op tijd losgemaakt worden. 8 dieren lieten het leven en het wordt ook nog regelmatig herdacht op Ameland.
2: Ja, zeker.
0: Er staat nog een monument ook op Ameland. Vandaag in 1979 was dat in het nieuws. Het nieuws van vandaag komt eraan met al het andere wat we doen op vrijdag. Nieuwsborden bijvoorbeeld en muziek. Sam Fender, Olivia Dean.

0: Hubbeluters beschrijft een beetje het ochtendploeggevoel, toch? Samen, niet alleen.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Gronings Goud van deze week. Ja, onze Vroege Vogel. Iedere ochtend bellen we met iemand die druk aan het werken zal of aan het werk gaat.
1: Ja.
0: Of net terug is van het werk. Iemand die net als jij en ik al op is. Maar vandaag hebben we er niet één.
1: Nee.
0: Onze Vroege Vogel zijn werkschema is omgegooid.
1: Ja, nou ja, kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Kan ik wel gelijk melden dat het altijd leuk is om iemand te spreken die nu al aan het werk is. Dan heb je een leuk beroep.
1: Ja.
0: Ben je bakker? Breng je de kranten rond? Zit je achter het stuur in de vrachtwagen? Ben je taxichauffeur?
1: Of iets wat we niet verwachten.
0: Dat kan ook.
1: Ja.
0: Een beroep waar je vroeger uit de veren moet. Molenaar, ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het ook niet.
0: Laat het ons even weten. 050-3188-288. Dan bellen we een keertje met jou. Vinden we hartstikke leuk. 050-3188-288. Niet voor één gat te vangen. Laten we nog eens hebben over de aardappels. Daar hadden we het gisteren namelijk ook al over in de ochtendploeg. Het kan best in Groningen wel een aardig jaar worden voor de consumptie aardappelen. Doordat de oogst in heel West-Europa tegen lijkt te vallen, stijgt de prijs voor aardappelen. En bovendien hebben de Groningse boeren minder last van de droogte dan boeren elders in het land. Kon je gisteren al horen. Ze zijn wat kleiner,
1: Die
0: aardappelen. Heeft gevolgen voor de patatjes. Nou, over aardappelen gesproken, Ronald Niemeyer ging daarover de straat op.
3: Eet je nog vroeger aardappels?
4: Ja, natuurlijk wel. Drie keer in de week, vaak keer
5: of zo.
6: Nou ja, maar dat zijn 4 keer per week.
3: En ben je een prakker?
5: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
3: Dus hij moet kapot, die aardappel.
6: Ja, natuurlijk, anders kan die niet door.
5: Nee. Ja, daar hoor ik wel van, ja, met je shooterbie.
4: Nee, ik ben geen prakker, je moet hem al op de vuik hebben.
6: Nee. Nee.
3: Nee?
6: Nee, nee, nee, nee.
3: Waarom niet?
6: Nee, ja, weet niet, vind ik niet lekker. Nee. Nee.
3: Wel een keer de midden?
4: Soms, als een dikke eerder is wel. En de klaartjes aan een keer.
3: Oké.
7: Okay. Ik eet heel graag friet. Ja, bijna elke week wel.
3: En de gekookte aardappel dan?
7: Niet zo vaak, nee. Meestal koken we hem om later op te bakken. En dan AVG, vleesje erbij, groenten.
3: Ja, hij is gebakken of gefrituurd?
7: Precies.
3: Dan kan ik je ook niet vragen of je een prakker bent.
7: Oh, we houden ook van stampot. Dat ook. Ja. Alleen dat is nu, ja, ik vind het een beetje onzin, maar nu is het niet het seizoen ervoor.
6: Maar gewoon aardappels, groente, vlees en dan een beetje prakken. Zuur erdoor, vleesje erbij. Heerlijk.
3: Ja,
6: en een beetje een kruimige aardappel.
7: Stampot andijvie met spek, rookworst. Heerlijk.
3: Ja. Genaamde aardappels?
6: Is nog een verrassing. Mijn man doet het, dus het is nog een verrassing vandaag. Maar ik denk het wel.

0: Bakker en Night in het Waakt. Het is 6:55. De ochtendploeg op Noord met een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De hitte zorgt ook 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af. En juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm. En de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist ouderenzorg.
1: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Hè. Ouderen hebben dat al vaker. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid. En daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè. Naast het uitgedroogd raken, omdat ze ook al plastabletten hebben bijvoorbeeld.
0: Op verschillende plekken zijn inmiddels wel mobiele airco's geplaatst. In Frankrijk is een jongen van 15 jaar aangehouden in verband met de dood van twee brandweermannen vorige maand. In de buurt van het vliegveld van Bordeaux raakten ze ingesloten door het vuur en kwamen om het leven. Ook de 22-jarige broer van de 15-jarige verdachte werd aangehouden. Hij is weer vrijgelaten omdat de jongen van 15 heeft gezegd dat zijn broer onschuldig is. Waar de minderjarige precies van verdacht wordt is niet duidelijk. Franse media melden dat hij gisteren is voorgeleid bij de rechter en nu in een gesloten instelling zit. En voetbal, Ajax heeft de uitwedstrijd tegen het Ierse Shelbourne gelijk gespeeld, 2-2. Met de overwinning van vorige week meegerekend, 3-1 is Ajax verzekerd van een plaats in de laatste play-off-ronde voor de Conference League. Tegen tegenstander daarin is het Zwitserse Sion. Volgende week is de eerste wedstrijd. En ook Twente speelde gelijk tegen het Slovaakse Dutch, werd het 3-3. De ploeg van trainer John van der Brom neemt het nu in de laatste horde voor het hoofdtoernooi op tegen het Azerbeidzjaanse FC Karabach. Ook daar is volgende week donderdag de eerste wedstrijd. En zometeen het Groningse nieuws hier. Robert zit daarin.
2: Ja, dan hoor je hoeveel boeren gisteren de stikstofvergadering in de weiland bij Aduard bijwoonden.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis in de ochtendploeg. Nu tijd voor het Groningse nieuws van 6:30. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallage, gisteren is zwaar gevallen bij Max van den Berg. De oud-PvdA-politicus was tientallen jaren politiek bevriend met Wallage. Zo zaten ze vroeger als jonge wethouders al samen in de Groninger gemeenteraad. Daar stonden ze samen aan de basis van het verkeerscirculatieplan waarmee de stad autoluw werd gemaakt. En ook na hun politieke carrière hielden de twee veel contact. Hoewel Wallage ziek was, kwam zijn overlijden daar toch nog als een schok voor Van den Berg.
3: Ik heb het gevoel dat een stukje van mijn leven wat ik meegemaakt heb in één keer definitief verloren is, weg is. Tegelijkertijd ja, zal ik hem ook. Blijft natuurlijk al die herinnering blijft, dus hij is niet echt weg.
2: Jacques Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Een van de wethouders die onder Wallage diende was PvdA-partijgenoot Frank de Vries. Hij steekt de loftrompet over de eerste burgemeester die hij als wethouder meemaakte.
4: Ik vond Jacques Wallage altijd een uitstekende burgemeester. Herkenbaar, ook voor veel stadjes. Hij genoot daar ook van, hè, want dat was echt zijn stad. Dat straalde hij ook uit.
2: Wallage is 79 jaar geworden. In de weiland bij Aduard kwamen gisteravond zo'n 450 boeren en andere mensen uit de agrarische sector samen. Deden ze om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. Veel boeren zijn bang dat veel boerenbedrijven daardoor zullen verdwijnen. En eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Volgens Omgo Nieweg van de actiegroep Niezeil, die de avond organiseerde, volgen er anders acties die behoorlijk stevig kunnen worden.
5: Dat echt alles plat moet in Nederland. En dat iedereen daar last van krijgt. We moeten perspectief krijgen. En dat kan alleen maar als deze brief eerst van tafel is. Dan kunnen we weer aan tafel. Dan komen we weer aan tafel. En dan gaan we zien waar we met de sector heen moeten. Maar niet eerder als dat die brief van tafel is.
2: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij Grote Gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie van Economische Zaken een verzoek ingediend. Er is kritiek op de mogelijke verlenging, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
6: De provincie Groningen en de gemeente Westerkwartier willen het definitief een punt achter zetten, maar de kans is groot dat de gaswinning toch doorgaat. Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in Grote Gast tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald en in de Wieringapolder tot en met 2032.
2: Het ministerie neemt eind dit jaar een besluit over het verlengen van de winningsvergunningen. Op een binnenvaartschip in het Winschoten Diep is gisteravond tweemaal brand uitgebroken. Het schip ligt bij een werf bij Waterhuizen. Volgens de brandweer woedde de brand in eerste instantie in de kajuit. De brandweer leek die brand geblust te hebben, maar rond 22:30 werd men opnieuw opgeroepen toen het schip opnieuw in lichte laaien stond. Meerdere ploegen blusten vanaf het land en het water. Het schip liep veel schade op. Onze provincie werd gisteren opnieuw opgeschrikt door een stalbrand. Gisteren kwamen 5 koeien om bij een brand in Vlagtwedde. Gistermiddag stond een paardenschuur in Ter Apel in brand. De eigenaar wist de 5 paarden in de schuur zelf te redden en kwam er zelf ook goed vanaf, zegt brandweerwoordvoerder Hilco Sijsling.
7: Het eerste moment ook gelijk bekommerd over de eigenaar. Was goed aanspreekbaar. Ook meerdere informatie gevraagd van wat is er precies aan de hand, wat is er gebeurd. Hij gaf aan, alles is eruit. Ook op vragen van, is er nog gevaarlijke stof in de schuur of bijzonderheden, olie, vetten, gaf hij heel duidelijk antwoord. Het was gewoon een kwestie van hooi, stro en stalling. Dat gaf voor ons in elk geval heel veel rust. En eigenlijk ging de man zo alert was, goed bij de tijd. Hij is nou wel even preventief gezien door de ambulance, omdat hij wel wat rook had geïngeademd. Maar hij is gewoon gezien en niet afgevoerd, dus het gaat allemaal goed.
2: De paardenschuur brandde wel helemaal uit. Het vuur dreigde nog even over te slaan naar een nabijgelegen stuk bos, maar dat kon de brandweer voorkomen. En de sluis bij Gaarkeuken in het Van Starkenborghkanaal is tot na de orde gestremd voor de scheepvaart. Komt door een technische storing. Monteurs van Rijkswaterstaat werken aan een oplossing. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen straks. Reacties op ons lopend vuur van gisteren. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. En om 6:45 het weer voor vandaag. En Gert Voerman is daarvoor. Kan je vast vertellen dat het warm gaat worden. Echt warm.
10: Bij Groningen hoort Radio Noord.
11: Hallo Edwin, goed

0: Amerikaans duo dat in de jaren 80 een hitje scoorde. Sly Fox, Let's Go All The Way.
1: Lopend vuur.
0: In ons lopend vuur dat gisteren ging over vliegen. Want KLM stopt met het aanbieden van een gratis broodje kaas op Europese vluchten. Daarmee volgt de luchtvaartmaatschappij vele andere maatschappijen die de afgelopen jaren ook stopten met een gratis snack aan boord. KLM zegt in het najaar over te stappen op betaalde snacks en maaltijden. En daardoor wordt het aanbod wel uitgebreid. Maar hij moet je wel voor betalen ook. Bekende broodje kaas verdwijnt in ieder geval uit het gratis aanbod. Je kunt nog wel een stroopwafel gratis krijgen overigens. Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Gisteren ons lopend vuur. Kan er veel reacties op binnen. Laten we nog eens een greep doen, Daphne.
2: Ja, Jannie vertelt dat ze afgelopen zondag nog heeft genoten van deze fijne service van de KLM. Toen ze van Amsterdam naar Barcelona vloog. Dus jammer dat ze hiermee gaat stoppen.
0: En ja, niet er nog maar van dan.
2: Ja, inderdaad.
0: Het kan nu nog.
2: Het kan nu nog, ja. Geert die vraagt zelf, ja, waarom eigenlijk? Nederlanders zijn toch gewend om van alles zelf mee te nemen. Lunchpakketje op schoot, klaar.
0: Oh, dat is wel waar,
2: ja. Ja.
0: Wij afgelopen zomer terugkwamen van vakantie. Daar hadden we zo'n overnachtingshotelletje in Duitsland. En er stond, was best een groot hotel trouwens, maar er stond een bordje bij het ontbijt. Een royaal ontbijt. Dat het eten daar bedoeld was om daar op te eten en niet om mee te nemen voor de lunch. Dus dat gebeurde kennelijk te vaak. dat mensen even in een vetje wat meenamen, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, ik eet meestal zoveel ontbijt in een hotel, want alles is lekker. Daar kan ik geen lunch meer nodig hebben.
3: Oh ja,
2: dat
3: is
2: wel even vol.
3: Ja. Dat kan ook, ja. Nou, per saldo maakt er niet zo heel veel uit. Nee. Maar wat je soms betaalt trouwens, dat is een andere discussie voor een ontbijt in een hotel.
0: Dat is veel, hè?
3: Nou,
0: ja.
2: Nou ja, net zoals in het vliegtuig inderdaad. Dus dat je het nu zelf moet gaan betalen.
0: Ja, ja. Nou ja, maar goed, ik wil ook best wat betalen voor een ontbijt. Maar er zijn ook gewoon hotels waar het is gewoon met ontbijt. Bij de prijs. Dan weet je niet wat je apart precies voor je
3: ontbijt. Nee, dat is zo.
0: Ja.
3: Maar
0: ja.
3: Wat ze soms losrekenen, soms wel 30, 35 euro voor een ontbijt. Doe normaal.
0: Ja, dat is echt bizar. Ja, ja, goed. Ja.
2: Oeh, dan ga je ergens heen.
0: Drink ergens een kopje koffie op een terras.
3: Ja, dat kan ook. Ja.
0: 4, 5.
3: En gewoon ergens een broodje halen.
0: Ja. Ja. Ja. Dan gaan we terug naar het vliegtuig. Ja, voordat we al deze ergernissen loslaten.
2: Helemaal goed. Arend die zegt, ik kan me als klein jochie nog vluchten naar Spanje herinneren. Waar we gewoon een heel bord warm eten met spersiebonen kreeg voor een vlucht van 3 uurtjes.
0: Oh, ja, andere tijden.
2: Zo, echt wel. Hans die vraagt zich af waarom zou je iets moeten eten op zo'n korte vlucht. Hij vindt dat alleen water beschikbaar zou moeten zijn.
0: Dat is het ook dan.
2: Eten doet hij wel voor of na de vlucht. Of hij neemt zelf wat mee.
0: Dus en tegen de verveling even wat eten.
2: Ja, dat is het inderdaad. Jack die zegt, een vliegtuig is om te vliegen en niet om te kanen.
0: Een snack hoort erbij in het vliegtuig. Gisteren ons lopend vuur was een beetje 50-50 stelling. Dat is altijd leuk. 53% van de stemmers was het ermee eens. Goeie.

0: Carey. Ook wel eens leuk om te draaien zonder dat er sneeuw valt. Het is 7:15. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, de nacht begon echt wel plakkerig, maar uiteindelijk koelt het nog wel redelijk af.
1: Ja, ik had hier precies dezelfde ervaring. Het was inderdaad het begin heel erg warm. Maar in de loop van de nacht toch redelijke temperaturen. Bijvoorbeeld Nieuw-Beerta, die zat op 12,8 een paar minuten geleden. En Feestvliet, die had een minimum van 12,9. Maar het mooie is, als je nou, pakweg 100, 150 meter omhoog gaat, dan is het 22 graden. Dat is nogal een verschil. En dan is een klein stukje van aardoppervlak naar 100 meter omhoog. En dat wijst erop dat we in hele warme lucht zitten. En dan gaan we vandaag merken, het is vandaag droog. Het is vandaag zonnig. Die temperatuur loopt snel op. Het wordt nog iets warmer dan gisteren. Toen was het overal al tropisch. Maar vandaag dus ook met 31, 32 graden in het noordwesten. 34, 35 graden in de uiterste zuidoosten. En een zwakke tot matige wind. Gisteren was hij oostelijk, vandaag is hij zuidelijk. Maar in de loop van de dag gaat hij zelfs de westkant opzoeken of de westhoek opzoeken. En dat betekent dat het langzaam maar zeker iets begint af te koelen in de loop van de middag. Maar toch allemaal dan een hele tropische dag. En dan vanavond en vannacht blijft het wel droog. Er komt later iets meer bewolking opzetten. Het koelt af, zo'n 16 graden zo landinwaarts. Met een zwakke tot matige noordwestenwind. Dus het wordt wat minder warm. En dat gaan we vooral morgen merken. Morgen zijn er zonnige perioden, dus ook wolkenvelden. Maar die temperatuur, het is nogal een verschil. 21, 22 graden noordwesten. 26, maximaal 27 graden zuidoosten. Op een enkele plek kan een regen om is bij ontstaan. Maar ik denk toch dat het op veel plaatsen droog blijft. Ik hoop dat ik het fout heb, dat de regen wel gaat komen. Maar dat verwacht ik eigenlijk op grote schaal niet. En ook zondag nog een paar graden minder. 21 tot 23 graden met zonnige perioden. En op de meeste plaatsen droog.
0: Dankjewel, tot over een uurtje, Gert.
1: Tot over een uur.
0: Jo, mooi. Ja, zometeen hoor je wat de stippelmot, je hoort het goed, de stippelmot allemaal kan veroorzaken. In Appingedam weten ze daar inmiddels alles van. Nou, dat hoor je zometeen hier in de Dom.

0: stamt in 1988. Ella, Ella, van dezelfde zangeres die 25 jaar eerder, nou 23 jaar eerder, dit liedje zong. 65 was het jaar. Frans Gal, Poupée de Sire, Poupée de Zonde. Vond ze trouwens, deze Française, namens Luxemburg, het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Frans Gal. En een mei door Den Haag aan de burgemeester Klaukelaar in Appingedam staat er bijzonder bij. De struik is van boven tot onder ingepakt in een dik wit spinsel. Lijkt op een reusachtig spinnenweb. Het is het werk van de stippelmot. Dat het nu gebeurd is opmerkelijk. Normaal gesproken zie je dit fenomeen alleen in het voorjaar. Ronald Niemeyer ging er kijken gisteren met ecoloog Jan Doeverdans.
1: Het lijkt wel spinnenragen.
2: Het lijkt opvreed, maar het is nooit.
1: Nee, wat is het wel?
2: De stippelmot, er zitten stippels op. Die leggen eitjes en de eitjes, daar komen rupsen uit. En rupsen, er zijn koolmezen en pimpelmezen zijn er gek op. Dus wat doen die rupsen? Die verstoppen zich onder het web. Onder het spinsel. Maar het is normaal in juni. Juni, juli. Kijk, hier zit nog een paar.
1: Ben jij verbaasd?
2: Ja, ik ben verbaasd. Ik ben verbaasd. In augustus heb ik dit nog nooit gezien. Nee. Maar in dit geval lijkt het dat het raag heeft die herg zo heet gemaakt dat er verbrand is. Kijk, want waar de rupsjes niet zitten, waar de bomen uitsteken, daar is nog groen. Dit hoort helemaal niet in deze periode. En daar is ook nog een klein plekje, zie. Overal waar de spinraag op zit, is het verbrand. Dit is waarschijnlijk een tweede generatie, dat denk ik. Dat hier in juni hetzelfde heeft afgespeeld en dat de eitjes die toen gelegd zijn, nu alweer uitgekomen zijn in plaats van verstopt en overwinteren en nu alweer rupsjes heeft gegeven door de hittestress of zo. Doordat ze dachten van, ja, het moet nu maar even. Het zal met de warmte te maken hebben. Dat is wat ik denk.
1: Maar het ziet er wel bijzonder uit.
2: Ja, absoluut.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: De NAM wil de komende jaren gas blijven winnen bij grote gast en de Wieringapolder. Het bedrijf heeft daarvoor bij het ministerie een verzoek ingediend. De provincie en de gemeente Westerkwartier zijn tegen. Maar de kans is groot dat het toch doorgaat, denkt verslaggever Maarten Siepel.
7: Volgens het ministerie is het gas uit de zogenoemde kleine velden te belangrijk, zolang het veilig gewonnen kan worden. Als de NAM haar zin krijgt, wordt er in grote gas tot en met 2036 gas uit de bodem gehaald. En in de Wieringapolder tot en met 2032.
6: Zo'n 450 Groningse boeren kwamen gisteravond samen in Aduard om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. De boeren zijn bang dat dit veel boerenbedrijven de kop gaat kosten.
8: Deze brief die moet van tafel, punt. Dus ook niks aan te sleutelen, niks aan bij te schaven. Het is gewoon een hele slechte brief.
6: En het overlijden van oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, eergisteren op 79-jarige leeftijd, is hard aangekomen bij oud-commissaris van de Koningin, Max van den Berg.
9: Ik wist dat hij weer opnieuw ziek was geworden en behandeld zou worden. Maar dat het zo snel is gegaan, ja, daar ben ik voor geschrokken.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in het Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Voor bovagschadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen even in Klokken. Zo vlak voor het weekend met zometeen handdoekenleggers, snelle hamsters en je hoort waarom je beter geen ijsberen wakker kunt maken.
17: Goedemorgen, Edwin.
18: Goedemorgen.

0: De Manga Boys, het plaatje heette Boom Boom Boom. Dag Jalle. Het is vrijdag vandaag, 14 augustus. Het is voorlopig laatste echt heel erg warme dag. Nou, je weet het nooit natuurlijk. Zomer is nog niet voorbij. 31 tot 35 graden vandaag. Droog, zonnig. Morgen gaat de temperatuur flink wat naar beneden. Dan zitten we uiteindelijk tussen rond de 21 tot 26 graden. Nog steeds prima.
1: Ja, inderdaad.
0: En het lijkt droog te blijven, maar Gert Voerman hoopt dat hij het mis heeft. Zei hij een half uurtje geleden. Hij hoopt dat er toch nog ergens een bui gaat vallen. Maar dat gaat de komende dagen zeker wel gebeuren. We hebben het een tijdje terug in ons lopend vuur, dat weten we misschien nog wel, gehad over handdoekenleggers.
1: Ja.
0: Ben je een handdoeklegger of niet? Nou, 6% van de stemmers gaf dat toe, dat wel te zijn. Nou, dan moet je naar Kroatië gaan. Daar zijn namelijk een aantal gemeenten in actie gekomen tegen de handdoekleggers. Wie daar in alle vroegte zijn handdoek neerlegt op een openbaar strand, vindt hem niet meer terug. Er zijn namelijk teams op pad om die handdoeken weg te halen en ze gaan dan ook gelijk bij het vuilnis mee. Oh, dat is mooi, hè? Ja. Dat geldt ook voor de stoelen die geplaatst. Die gaan ook up in de kraakmachine. De opsporingsteams van de stadhuizen die werken samen met strandwachten, havenpersoneel. En bij de eerste actie werd een hele vrachtwagen vol met textiel, meubels en opblaasdieren, want ook de Paarse krokodil wordt opgehaald in de strijd tegen de handdoekleggers.
1: Jeetje, zonde van het materiaal.
0: Ja, maar wel rigoureus. Dat leert wel.
1: Dat is zeker. Ja. Ja.
0: Wij hadden de afgelopen zomer op vakantie. En dan laat je tussen de middag, als je even een siesta gaat houden, laat je gewoon je spullen liggen op het strand. Dat strand is niet zo vol. Dat kan daar gerust. Maar toen kwam er een onverwachte hoge golf met water. Een hele kleine mini-tsunami, zullen we zeggen. En het water was ineens hoger dan we het altijd gewend waren daar. En bij ons lag het nog droog. Maar er waren echt meerdere mensen die kwamen terug.
1: Nee.
0: En die hadden, dat zag alleen de parasol nog in het water. Mocht je een graafmachine willen hebben, dat kan. Omroep Flevoland schrijft over een graafmachine die een tijd terug onbeheerd achtergelaten werd op een parkeerplaats voor vrachtwagens. Daar ontdekte de gemeente hem. Het gaat om een rupsgraafmachine type CAT 3300D voor de liefhebbers.
1: Oh ja.
0: En de eigenaar kan niet achterhaald worden. Ze hebben al heel veel pogingen gedaan om die eigenaar te vinden, maar die wordt gewoon niet gevonden. En als hij nu niet zich meldt, dan gaat hij in de verkoop. Er ligt inmiddels al een bod van 27.500 euro hiervoor. Maar dat kan nog geboden worden. Dan gaat hij gewoon weg en van de hand.
1: Toe.
0: Ja, toch hè. Nou, er zijn, riep ik voor 7 uur al, meerdere redenen waarom je een ijsbeer niet wakker moet maken. He, bij pootje armpje drukken, verlies je sowieso de slag. Maar er is nog een andere reden. Het gebeurt op Spitsbergen. Heb ik niet over het gehucht in de gemeente Midden-Groningen. Nee, Spitsbergen in Noorwegen, die eilandengroep. Er was een man met een boot. Die zag een ijsbeer slapen op een ijsschot. Ze dacht, leuk, ik maak hem even wakker met mijn misthoorn. Dat mag niet. Er is een wet op Spitsbergen die dat verbiedt. IJsberen mogen niet verstoord worden, mogen niet achtervolgd worden. Dat levert hem een boete op van 50.000 kronen, wat omgerekend 4550 euro is.
1: Oh,
0: dat is een dure grap geweest.
1: Nou, inderdaad. Ja, maar waarom zou je dat ook doen? Laat dat beest lekker met rust.
0: Dat is inderdaad een hele grote opmerking. Nou, die dan. Een grapje. Nou, dat werd niet gewaardeerd.
1: Nee.
0: Volgens de gouverneur van Spitsbergen is de ijsbeer ook erg geschrokken.
1: Ah.
0: Ja, hoe die dat weet, weten we niet helemaal.
1: Gevraagd.
0: Ja, heeft hij waarschijnlijk gevraagd, ja.
1: Vond je dit een leuke grap?
0: Ja,
1: ja.
0: Nou, dan nog een dieren. De nieuws is een mooi verhaal. Het AD schrijft dat vanochtend. Het verhaal van hamster Molly in Utrecht. Die heeft een baasje, Thijs heet die, en die houdt van marathons lopen. En die was eigenlijk heel erg benieuwd hoeveel zijn hamster loopt in de nachtelijke uren. En die heeft daar een apparaatje voor gebouwd met een magneet en een sensor aangesloten op het looprad van de hamster. En die heeft aangesloten op Strava. Dat is dat systeem waarbij je precies kunt volgen hoeveel mensen lopen. En zo, dan kun je likes en zo geven.
2: Ja.
0: Nou, deze hamster gaat viraal, want die krijgt er veel meer likes dan zijn baasje. Die blijkt, wist ik ook niet, maar die blijkt heel nauwkeurig te zijn. Iedere avond rond 10 gaat hij lopen.
1: Okay.
0: Varieert van tussen 6:10 tot 4:10. En dan loopt hij zo'n 10 kilometer in de nachtelijke uren in die. Ja, hij heeft ook een record. Dat is 11,5 kilometer. 11,15 kilometer. Ja. En hij haalt zo gemiddeld 5 kilometer per uur.
2: Nou ja.
1: Wat?
0: En hij is ontzettend populair op Strava. Er worden zelfs filmpjes van hem gemaakt nu ook.
1: Oh,
0: een cameraatje opgericht, ja.
2: En heel slank ook.
0: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja.
0: En dan krijg je straks ook, dat werkt dan zo in dat systeem, na zoveel tijd, dan krijg je ook tips hoe je dan beter kunt gaan lopen. Daarna luistert beter dan niet helemaal. Nou.

0: en John Oates en I Can Go For That. We gaan ervoor.
1: Lopend vuur.
0: 7:20, we steken hem aan. Ja, de zomervakantie zit erop voor Groningen. Laatste dag eigenlijk vandaag en nog een weekend. Gaat ook voor de rest van het noorden. Komende week gaan de kinderen weer naar school. En daarmee komen velen weer in het normale ritme. En kunnen we terugkijken op een warme zomervakantie. Dat zeker. En misschien ben je al wel weg geweest in binnen- of buitenland. Het leuke van een vakantie is vaak ook de voorpret. Dus ja, laten wij de voorpret voor de volgende vakantie maar eens starten. Als eerste wat eraan komt, herfstvakantie denk ik in oktober.
2: Ja.
0: Kerstvakantie. Nou ja, heb jij al iets geboekt? Heb je al iets geregeld? Mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
3: Nou, dat was grappig, want eergisteren zei een vriend van in een groepsapp... nou, zullen we in oktober wat doen? En de dag erna hadden we gewoon al een weekend gepland.
0: Oh, lekker.
3: Nou, dat is toch uniek met z'n vijven dat je allemaal hetzelfde weekend kan.
0: En het is ook al geregeld en geboekt, hè?
3: Nee, dat nog niet.
0: Oh, oké.
3: Maar in ieder geval, het weekend staat vast.
0: Het weekend staat, ja.
3: Iedereen heeft hem geblokt in de agenda, dus ja. En jullie?
2: Nee, nog niks. Helemaal niks.
0: En wel wat weekenden ook, dat we dingen hebben afgesproken. Ja. Dat we ook alles vrij houden, zeg maar. Dat is ook al een hele kunst, inderdaad, om dat allemaal te regelen. Maar ik heb, nou ja, wij doen meestal hetzelfde in de zomervakantie. En dan boeken we dan niet. Dus nou ja, dan zou je kunnen zeggen, volgende zomervakantie is er weer geregeld. Als je toch niet te boeken.
3: Ja, dat scheelt.
0: Ja, ja. Maar misschien wel is het totaal anders, dat weet ik
3: niet. Over de zomer denk ik nog niet na.
0: Nou, lekker man, zomervakantie.
3: Ja,
0: oh, ach man. Ik heb ervan genoten. Ons lopend vuur gaat over het vooruitblikken. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Vindt leuk als je met ons meepraat erover. Dat kan door ons te bellen. Daphne zit er klaar voor 050-3188-288. Of door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 23% van de stemmers zegt... eens, mijn volgende vakantie is alweer geregeld.
4: Geef je mee. En praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Janne van Koot is jarig. Was talentvol zwemster in Groningen. Is inmiddels gestopt met die sport. Hè. 22 geworden vandaag. En Nicolette van Dam, die kennen we van de televisie. Presentator, actrice. 42 geworden vandaag. Oud-presentator Pieter Jan Hagens. Vader van Sam Hagens, hè. Ook. 68 geworden vandaag. Schrijfster Daniel Steele. Menigeen heeft wel eens een boek van haar gelezen. 79. En we gaan het een beetje serieus aanpakken. Want het is de verjaardag vandaag van Sarah Brightman. Zij wordt 66. En dat vieren we.

0: even een rustmoment in de ochtend op de verjaardag van Sarah Brightman. Wat een adem, hè? Rhea Bocelli zong met haar Time to Say Goodbye. We gaan nog lang niet weg. Zometeen het Groningse nieuws. Robert zit daarin.
1: Ze rijden weer. Waar en wanneer, dat hoor je zo.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
4: eSIM. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Het is 1:08. Het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een weiland bij Aardewaard kwamen gisteravond zo'n 450 boeren en andere mensen uit de agrarische sector samen. Deze om de brief met stikstofmaatregelen van landbouwminister Van Essen te bespreken. Veel boeren zijn bang dat dit boerenbedrijven de kop gaat kosten en eisen dat de maatregelen van tafel gaan. Ook voor Groningse boeren kunnen de maatregelen grote gevolgen hebben, waarschuwt Omgewoon Niewegh van de boerenactiegroep Niezeil.
12: Boeren denken in Groningen van, ach, het valt hier wel mee. We zitten hier in een extensieve hoek. Ik bedoel, weinig Natura 2000, dus ja, hier hebben we eigenlijk geen problemen. Ik bedoel, dat is in andere delen van het land. Alleen, als je goed de brief leidt, lijkt dat helemaal, is dat niet waar. Deze brief is ook desastreus voor Groningen, ook als landbouwprovincie. En dat willen we proberen duidelijk te maken, want er zijn een aantal boeren die verdiepen zich er niet zo in. Wij moeten zien dat we ze wakker krijgen en dat ze wel weten wat er gaande is.
1: Als de maatregelen niet van tafel gaan, dan volgen er acties die volgens de boeren behoorlijk stevig kunnen worden. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen heeft het huis van de aanslag aan de Multatuli-straat gesloten. Is gebeurd in overleg met de politie. Volgens Kamminga geeft de maatregel de politie de gelegenheid goed te onderzoeken en te monitoren. Tegelijkertijd waarborgt het volgens de burgemeester de veiligheid van bewoners en omwonenden. In de straat was gisterochtend een explosie. Daarnaast is op het huis geschoten. Twee auto's zijn vannacht op de A7 op elkaar gebotst. Dat gebeurde kort voor 00:30 op de provinciegrens bij Drachtse Compagnie in de richting van Groningen. Beide auto's raakten beschadigd en moesten worden afgevoerd. Vanwege de hulpverlening waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten en moest het verkeer over de vluchtstrook. Op een binnenvaartschip dat bij een werf in het Winschoterdiep bij Waterhuizen ligt, is gisteravond 2 keer brand uitgebroken. In eerste instantie woedde het vuur in de kajuit van het schip. Brandweerlieden leken die brand geblust te hebben, maar rond 22:30 werd de brandweer opnieuw opgeroepen, omdat het schip in lichte laaien stond. Meerdere ploegen busten vanaf land en het water. Het schip liep veel schade op. Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, voor een steekpartij bij McDonald's Kolham. Gebeurde op 17 juni vorig jaar. Een 20-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen stak toen onder invloed van drank iemand neer. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis en kan door de steekpartij zijn hand niet meer goed bewegen. De rechter vindt dat er sprake is van poging tot doodslag. De advocaat bestrijdt dat en pleit bovendien voor berechting via het jeugdstrafrecht. De De rechtbank doet op 25 augustus uitspraak. En voor het eerst in bijna 11 jaar tijd rijden weer treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer. Zo klonk dat dus gisteren op de Friesenbrücke. Arriva is begonnen met instructieritten op het Nederland-Duitse traject. In december 2015 werd de Friesenbrücke over de Eems aangevaren. De beschadigingen waren groot, de wederopbouw duurde lang. Alle Arriva-machinisten in Noord-Nederland worden de komende 2 maanden opgeleid om op het vernieuwde stuk spoor te rijden. Wanneer er precies weer reizigers in de treinen mee kunnen, is nog altijd niet bekend. En FC Groningen heeft de zo gewenste buitenspeler binnen. De Zweed Jacob Andrajka wordt voor 1 jaar gehuurd van het Italiaanse Parma. Na de terugkeer van Younes Tahar naar FC Twente was de FC op zoek naar een creatieve aanvaller. Daarbij is de club uitgekomen bij de 23-jarige Zweed. Andrajka scoorde vorig jaar 5 keer in 28 wedstrijden in de Serie A. Of hij komende zondag al mee kan doen in het uitduel tegen ADO Den Haag is nog onzeker. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
19: 63, wij... 63 man, het zijn er 63.
18: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
20: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen is deze week overleden. Werd gisteren aan het eind van de dag bekendgemaakt. Ik praat zo meteen over zijn werk en leven.
22: Goedemorgen.
23: I want you to want me.

0: Cheap Trick in de ochtendploeg op Noord. I want you to want me. Het is 8:08. Ja, gisteren aan het eind van de dag werd bekend dat oud-burgemeester Jacques Wallagen van Groningen is overleden. Hij was ook staatssecretaris. Hij was fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Stond onder meer bekend als een slimme bestuurder die zijn kennis bovendien graag deelde binnen zijn partij. De PvdA klopt onder meer Rick van Nieuwenhuis bij hem aan voor advies. Wallagen werd zijn mentor toen van Nieuwenhuis in 2022 wethouder in Groningen werd. Meneer van Nieuwenhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe hoorde u het nieuws gisteren?
1: Ja, ik heb het. Ik schrok heel erg. Ik vind het ook ontzettend jammer. Ik ben er heel verdrietig over.
0: Want hij was een paar jaar lang uw mentor. Waarom wilde u hem graag als mentor
1: hebben? Nou, omdat ik Jacques toen nog niet kende, maar natuurlijk wel, zoals de meeste mensen van tv en uit de krant. En wist dat hij een hele intelligente man is. Echt intellectueel, maar die ook heel erg dicht bij de mensen staat. En toen ik wethouder werd, toen heb ik hem gebeld en gezegd van, u kent mij niet, maar ik word straks wethouder. En ik zou het heel erg fijn vinden om iemand te hebben die met me meekijkt. En dat vond hij heel erg leuk om te doen.
0: Ja, wilde hij dat gelijk ook doen dan?
1: Ja, hij was niet iemand die dan meteen heel erg op de voorgrond trad. Maar hij zei van, nou, ik wil dat best voor je doen. Dat lijkt me leuk, maar laten we even kijken hoe het gaat en of het klikt. Dat hoeven we ook niet nu te beslissen. Laten we even een keer een kop koffie gaan drinken. En laten we eens kijken hoe dat gesprek gaat. En dan kun je daarna zeggen of je dat fijn lijkt om dat bij mij door te zetten.
0: Ja,
1: nou, dat was zo.
0: En dat klikte en dat is gebleven. Zag u, want u bent nu al een aantal jaren wethouder. Zag u hem dan nog steeds als een soort mentor?
1: Je verhouding verandert natuurlijk wel een beetje door de jaren heen, omdat je zelf ook meer ervaring op doet. Maar ook omdat Jacques zich nooit boven me stelde. Een advies was een advies. En soms vinden mensen het moeilijk om als een advies niet wordt opgevolgd. Maar daar had Jacques geen enkele moeite mee. Ik voelde nog niet alsof we gelijkwaardig waren. Maar dan trek je toch een beetje meer naar elkaar toe.
0: Hij was jarenlang voor het duur in de politiek zat burgemeester van Groningen. Hoe keek u toen naar hem?
1: Van een afstand. Ik woonde toen zelf. Ik studeerde toen in Amsterdam. Maar ik volgde natuurlijk wel eerder al de landelijke politiek en de Groningse politiek. Ja, wat hem echt typeert is dat hij, wat ik net zei, echt een hele intelligente man. Een hele goede schrijver. Ik heb zijn boek ook met heel veel plezier gelezen. Bijvoorbeeld Het Land Achter de Heuvels. Maar ook iemand die echt gewoon heel dicht bij de mensen staat, die heel benaderbaar is. Ik heb ook meegemaakt dat hij door mensen in de stad nog steeds aangesproken wordt als burgemeester. En dat vond hij ook heel erg fijn.
0: Ja, hij was de burgemeester van Groningen.
1: Voor veel mensen wel. Ja, hij is natuurlijk ook lang geweest.
0: Ja. Want hij was tot op het einde bijna wel actief met het geven van zijn mening over alles en nog wat. Hij stuurde een soort nieuwsbrief rond.
1: Ja, klopt. Heel de wereld stuurde hij rond naar vrienden en bekenden. En dan mocht iedereen zich op abonneren. En het was niet alleen zijn mening, het was ook zijn kijk op de wereld. En dat was altijd wel een hele scherpe blik. En daar maakte ik ook altijd graag gebruik van. Hè. Dus dan starten wij met een nieuwe omgevingsvisie. Het verhaal van hoe gaat Groningen zich de komende 30 jaar ontwikkelen. Ja, dan nodig ik natuurlijk mensen als Jacques Wallagen, maar ook Max van den Berg en een aantal anderen uit om mee te denken. En Jacques sprong er dan altijd uit in zijn analyse, in zijn scherpte en ook in de warmte van, nou, pak het zo aan, doe het zo.
0: Ja, dat deed hij wel allemaal achter de schermen, want hij was niet iemand die we de afgelopen jaren nog vaak hebben gezien op televisie, in talkshows of waar dan ook.
1: Nee, want dat vond hij ook niet passend om als oud politicus dan steeds zo op de voorgrond te treden. Maar hij vond het ontzettend belangrijk en ook interessant om wel mee te blijven denken met de jongere generatie. En dat is natuurlijk enorm fijn als je net begint en je kunt gebruik maken van al die ervaring.
0: Ja. Als mentor van u ging u zo af en toe met elkaar lunchen. Wanneer is de laatste keer geweest?
1: Dat zal het voorjaar zijn geweest, ik denk in mei. En hij deed dat niet alleen met mij, hij deed dat ook wel met fractieleden van de PvdA. Ik weet ook dat hij contact had met politici en mensen uit het hele land, ook vanuit verschillende politieke partijen. Dus hij was voor heel veel mensen een klankbordgroep, of een klankbord.
0: Ja. Is er een advies van hem wat u altijd bij zal blijven?
1: Wat Jacques altijd benadrukt is, doe het met de mensen. Dus maak geen visies, maak geen plannen binnen, met alleen de medewerkers van de gemeente, maar zoek de mensen op in de stad. En niet alleen de ondernemers, maar ook de gewone man in de straat. En maak je verbinding en zorg dat het altijd een goed democratisch proces is.
0: Dank en sterkte.
1: Dank.
0: Wethouder Rick van Nieuwenhuis van de gemeente Groningen. Even kijken, zullen we gelijk maar doorgaan naar het weer? Ja. Gert Voerman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin. Ja,
0: het wordt weer een warme dag vandaag, hè?
2: Ja, het wordt zeker een warme dag. Dat zul je op de thermometer nu nog niet zo zien. Want minima afgelopen nacht 12 tot 17 graden. Maar als je 150 meter omhoog gaat in Groningen, dan is het op veel plaatsen 22 tot 23 graden. En als je dat ziet in deze tijd van het jaar, dan is maar één ding mogelijk. En dat zijn hoge temperaturen vandaag. Het wordt tropisch, droog en zonnig. Maxima van 31, 32 graden noordwesten. Nou, 34 plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Dus nog iets warmer dan gisteren. Een zwakke tot matige zuidenwind. In de loop van de dag gaat hij wel naar het westen draaien. Dat is een voorbode van verandering. Vanavond en vannacht nog niet zozeer. Dan is het vergelijkbare temperatuur. Maar morgen gaan we dat wel merken. Morgen zijn de zonnige periode. Dat betekent dus ook bewolking. Misschien kan een lokale regen- of onweersbui vallen. Het zal niet grootschalig zijn, denk ik. Maar temperaturen morgen zo'n 20, 21 graden het noordwesten. 26, 27 graden het zuidoosten. En zondag, nou, 21 tot 23 graden. Dus rond normaal zit de zondag dan met zonnige periode. En blijft droog dan. En dan vervolgens maandag en dinsdag neemt langzaam zeker de kans op een bui toe. En dat is te hopen, want de regen is natuurlijk hard nodig.
0: Dankjewel, Gert, over een uurtje. Ja, en straks, de NAM heeft bij het ministerie een verzoek ingediend om de gaswinning bij Grote Gast en de Wieringapolder te verlengen. Dat leidt tot kritiek en daar ga ik zo over praten.

0: Martin Garrix met de wereldster Ed Sheeran en Repeat It. Gaat de gaswinning bij Grote Gast en de Wieringapolder de komende jaren door? Als het aan de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, ligt wel. Het bedrijf heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend om de gaswinning te verlengen. Verslaggever Maarten Siepel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: NAM wil doorgaan met de gaswinning uit deze velden. Waarom?
1: Nou ja, de vergunningen lopen simpelweg af aan het einde van het jaar. En dan moet het NAM eigenlijk weer aan het ministerie gaan vragen of zij door mogen gaan met de gaswinning op beide locaties. Het gaat dus inderdaad om de Wieringapolder. Die misschien niet een hele bekende plek, maar dat ligt op de grens van onze provincie met Friesland. En is eigenlijk het kleinste gasveld in onze provincie waar nog gas wordt gewonnen momenteel. En Grote Gas, wat wel echt een van de grotere kleine velden is. En die vergunning lopen dus af. En dan moeten NAM dus gaan vragen of ze dat weer mogen verlengen.
0: Ja, hoe ver is dat vergelijkbaar met de gaswinning aan het voormalige veld dan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel echt veel kleiner. Het Groningenveld was wel tientallen tot duizenden keren groter dan de meeste kleine gasvelden in onze provincie. We hebben er nog 17 waaruit gas wordt gewonnen. Bijvoorbeeld bij het Grote Gasveld. Die is eigenlijk wel bijna al leeggepompt. Er zit nog 180 miljoen kuub gas in. Dus daar kan je nog wel een boel mee doen. En ja, zolang het voor de NAM ook rendabel is om gas te winnen uit dat.

0: En dan is zo'n ministerie eigenlijk ook nog bezig om bijvoorbeeld bij een provincie of bij gemeente ook wel naar te vragen, hey, wat vinden jullie daar dan van? Nou ja, dat wordt allemaal nu bij elkaar verzameld en is het eigenlijk de verwachting dat aan het einde van het jaar daar een conclusie over moet komen.
1: Gaat het dan door, denk je?
0: Nou ja, daar rijdt het inderdaad wel op. De gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen hebben rondom deze verlengingen gezegd van ja, wij willen dat niet. Eigenlijk een standpunt wat ze ook al geruimere tijd hebben als het gaat om kleine gasvelden. Wat hen betreft gaat daar ook uiteindelijk wel echt de kraan dicht. Maar het ministerie heeft wel vaker aangegeven, nou ja, gezien ook de situatie in de wereld, bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, met Rusland, de onrust in het Midden-Oosten, dat ja, aardgas toch ook wel belangrijk is. En dus ook aardgas uit de kleine velden. En aangezien we ook nog midden in een energietransitie zitten, heeft het ministerie ook wel eens vaker aangegeven dat tot tenminste 2045 wel dat aardgas uit die kleine velden nodig is. Dus ja, de Groningse overheden willen het eigenlijk niet. De mensen wellicht hier ook niet. Ook als je het bijvoorbeeld eerder had over een gasveld als Warfen, waar veel om te doen is geweest. Maar ja, het ministerie lijkt toch wel uiteindelijk hier wel mee door te willen gaan. Dus mijn verwachting zou daarin wel zijn dat het voor deze gasvelden niet anders is.
1: Dankjewel. We zien je straks weer terug. Hè? We horen je straks weer terug na 8 uur. En dan ben je lid van ons nieuwspanel. Dankjewel, Maarten.

0: Yves Berendsen en Droom jij over mij. Vannacht leuk liedje zo in de ochtend. Even kijken naar ons lopend vuur. Er komen reacties al binnen op de stelling. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. 050-318-2888.
1: Wilma die zegt, ah mooi, kom aan hoor. We hebben nu nog niet eens vakantie gehad. Eerste week van september begint het pas. Dus nee, nog niks geregeld voor volgend jaar. En ook Richard en Greetje, die hebben het ook nog niet geregeld.
0: 050-318-2888, beetje buiten adem. Ja. We zijn bezig onze gast voor na de 8 uur binnen te halen. Hey, Bloemetjes is zo meteen in ons nieuwsforum. Dus vertel ik even.

0: je kunt stemmen op rtvnoord.nl en de app van Noord. Op ons loopt het vuur. Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. 26% van de stemmers is het daarmee eens. Dit is Musical Youth.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Het is nu 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
10: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
9: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
11: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
9: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: dag.
1: Het is nu 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
3: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
4: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
2: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
5: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moon.
2: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met de NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Loop je computer vast? Is je laptop traag of heb je problemen met wifi, software of hardware?
8: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
7: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
8: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
7: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
10: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Murray Head op Groningen 1 en One Night in Bangkok. Nou, hoop ik dat ze daar wat langer zijn dan die ik heb gehad afgelopen nacht.
1: Het is vandaag vrijdag 14 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen, Linda. Even schakelen, sorry hoor.
0: De enige die fit vanmorgen is, is Geert Smit.
1: Oh ja, het is echt waar.
0: Ja, Geert, jij bent geloof ik de enige die vannacht wel geslapen heeft. Ja,
2: ja. Waarschijnlijk wel, ja.
1: Het is een beetje heftig de laatste tijd, merk ik inderdaad. Goed, de techniek van vanochtend is in handen van Jan van Asma. Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, Linda.
1: Okay, ben je iets kwijt over je nacht of denk je van nou... Hey,
0: ik was gewoon laat thuis en dan ja, laat in bed. En dat je dan op een gegeven moment op die wekker kijkt. En dat je denkt, ja, ik moet om 8 uur in de studio zijn. Programma voorbereiden. Dat je denkt, het is 10:30, maar nou dat.
1: Ja, ja, dus, ja dan word extra... je ook een beetje nader wakker, hè?
0: Ja, een extra grote kop koffie vandaag gaat goed komen.
1: Ja, en we zijn met z'n allen, hè, dus dat scheelt. En Geert inderdaad zit heel fit naast ons. Dus wat dat betreft, dat gaat helemaal goed.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wat hebben we vanochtend in de uitzending?
0: Nou, vertel.
1: Ja, dus te gaan. Claire Hill geeft een concert in het Openluchttheater in Sellingen. En daarover spreken wij met Ingel Baijens. En dit weekend is het weer tijd voor middeleeuws windschoten. En daarover spreken wij met Rob Zweep. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. En de natuur snakt naar regen. Het is droog en daar hebben de boeren ook last van. We spreken hierover met Hendrik Lut. En vandaag wordt het weer warm. Hittegolf nummer 5 is in volle gang, denk ik. En dus is het tijd om weer even bij te praten met weerman Jules Genaar. Ja, en het is natuurlijk vrijdag, hè? Tijd voor de wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1, Les Humphrey Singers met To My Father's House. Plaatje 2 is Lou Bega met Mambo nummer 5. En plaatje 3 is Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Ja, ja, dat zijn echt drie knallers. Stemmen kan tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, en het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.
0: En dan gebeurt er van alles. Dan is er gewoon geen plaat.
1: Moet ik er even zitten, Jan? Ik kan het inmiddels.
0: Jij kan het tegenwoordig. Ja, precies. Ja, maar dat is het voordeel. Jij kunt dat tegenwoordig.
1: Maar, zeker.
0: Maar ze zijn er wel, hoor. Ik denk dat ze ook een late nacht hadden of te laat opgestaan. De Buggles op Groningen 1. Video killed the radio start.

0: 12 over 9 op Groningen 1. Goedemorgen, Video Killed Radio Stars van The Buggles.
1: Ja, wij hadden afgelopen woensdag, we moeten het er echt even over hebben hoor. Want
0: echt,
1: dat was natuurlijk, dat was het onderwerp. Zonsverduistering, heb je hem gezien, Geert?
2: Heel klein stukje. Wat hij net begonnen, maar wij hadden een vergadering om 7:30.
1: Ja, dat vind ik echt slecht gepland. Ja, ik bedoel, dit is het moment. Ik bedoel, 2081 wordt de volgende moment. Oh, ja. Nou, dat gaan wij waarschijnlijk allemaal, misschien wel niet redden. Ik bedoel, veel niet. Ik zeg het heel voorzichtig, maar.
0: Ik geen idee nog wat van plan ben. Zo gaat mijn agenda niet.
1: Maar goed.
2: We hadden wel een belangrijke vergadering trouwens. Van de historische TT in Vlachtwedde.
1: Oh.
2: Die is volgende week. Die zou normalerwijs in de week de beste gaan.
1: Ja.
2: Maar door planning van motorclubs die moeten komen, die konden niet. Dus we hebben woensdag een voorbereide vergadering gehad voor vrijdag en zaterdag volgende week.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar je hebt niet om 7:59 eventjes naar buiten gespiekt, zeg maar.
2: Nee.
1: Met je eclipsebrilletje.
2: Had ik niet.
1: Nee. Oh,
2: nee.
1: Nou. Wat jammer, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ook geen foto's gemaakt, helemaal niks.
2: Nee.
1: Oké.
2: Ik wou mijn camera er niet aan wagen. Daar moet je een goede filter voor hebben.
1: Ja, dat klopt.
2: En zo'n camera die kan ook heel erg warm worden van binnen. En dan kan je hem wegleggen.
1: Ja, dat is zeker waar, ja. Dat is absoluut waar. Nee. Ben je nou gewoon al liedjes aan de draaien?
0: Nee, gezellig is je.
1: Moeten we al stoppen?
0: Nee, maar inderdaad, die zonsverduistering. Ik heb volgens mij ooit wel eens een keer ergens een stuk zons- of maansverduistering gezien of zo. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zat gewoon even bij de buren in de tuin met gewoon een kopje koffie te drinken. En ik heb er totaal niet op gelet. Het wordt vroeg donker vandaag, zeg maar. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij, was er niet een zonsverduistering? Oh, dat was het. Ja.
1: Wow.
0: Ik had wel zoiets van, ik zal Westerwolde de beloening, zeg maar, met allemaal ballonnen in de lucht zeggen. Nou, je hebt het leuk vanavond. Maar achteraf denk ik, oh ja, dat was het. En toen zag ik ook de videoreportages van Malou. Want Malou Vos, onze videojournalist op Groningen 1 TV. Toen dacht ik, ja, ik heb iets gemist. Ik had daar even iets scherper op moeten zijn.
1: Ik verbaas me altijd weer over dit soort dingen, hoor.
0: Ja.
1: Dan denk ik, hoe kan het nou zo zijn dat ik hier met twee mensen zit die daar totaal niet mee bezig zijn geweest? Terwijl het zo breed uitgemeten is in de media.
2: Ik ben er wel mee bezig geweest. Voor mijn kleinkinderen en mijn kinderen en mijn vrouw, die heb ik een scherpje gehaald. Dat ze er toch naar konden kijken.
1: Oh, wat goed.
2: Dat heb ik wel gedaan.
1: Oh, en wat vonden zij ervan? Eigenlijk had ik hun hier even moeten vragen, zeg maar.
2: Ja, maar die zijn ook wel wat nuchter.
1: Helemaal niet bijzonder. Wat is dat toch? Nee,
0: maar wat ik wel dan bijzonder vind, we werden volop gewaarschuwd. Van joh, pas op, kijk niet die zon in. Niet goed voor je ogen, dat soort dingen. Dat er dan toch nog 3 mensen uiteindelijk in het oogziekenhuis belanden omdat ze te lang in de zon hebben gekeken.
1: Ja, ik zag ook filmpjes voorbij komen op social media van mensen. Die zoiets hadden van, ik heb even gekeken en ik denk dat ik even een paracetamolletje neem. Want ik heb er toch best wel hoofdpijn van, want ik had niet zo'n brilletje. Ja, het spijt me dat ik dat zeg, maar dan ben je wel een beetje dom. Ik bedoel, we hebben er toch echt heel veel voor gewaarschuwd dat het dan toch nog verkeerd gaat. Dan denk ik, dan ben je wel een beetje eigenwijs geweest.
0: Ja, maar iedereen kijkt wel eens omhoog naar de zon, maar echt continu inturen. Dat
1: is ik heb nog niet nooit naar boven gekeken naar de zon.
0: Nee?
1: Je kijkt toch niet direct in de zon? Ik kan dat niet eens.
0: Nee, daar heb je wel weer een punt. Want inderdaad, je kijkt er niet altijd helemaal in, nee.
1: Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik heb sowieso al last van scherpe lucht. Dus ik draag eigenlijk standaard een zonnebril.
0: Ja.
1: Maar echt recht in de zon kijken, daar moet je echt wel, daar moet je je best voor doen. Dat gaat je niet lukken, want je ogen gaan standaard dicht.
2: Nou ja, het is gewoon niet gezond. Laat ik gewoon zeggen.
1: Zo is het ook nog.
2: Je krijgt, grof gezegd, lasse ogen.
1: Ja, en dat doet pijn hoor. Want ik heb wel eens iemand bij de huisarts zien zitten met lasse ogen.
2: Ik heb ervaring.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Oh, nou. Dat
2: met de kruiwagen zand in je ogen gooien.
1: Ja. Maar dat ziet er ook gewoon pijnlijk uit. Want het is rood en je traant. En het is,
2: het is verbrand.
1: En daar doe je niets aan, hè? Ik bedoel, het is wel, je kan hem
2: verdoven, weer niet.
1: Nee. Nou, dat is wel heftig, hoor.
2: Dus vroeger ben ik wel eens een keer lopend naar de dokter gegaan. Of midden in de nacht. Omdat ik niet wist of ik ze dicht moest doen, open moest doen. En ging naar de dokter en ging zo met mijn hand boven mijn ogen langs de lantaarnpalen.
1: Ja, hè? Ja.
2: Heftig.
1: Ja, dat is ook heftig.
0: Ja.
1: Dus waarom zou je dat willen dan, denk ik, hè?
0: Jij hebt wel gekeken, Linda.
1: Jazeker. Ja, met een eclipsebrilletje. Ja? Vind ik wel grappig, zo'n eclipsebrilletje. Niet bij stilgestaan, maar op het moment dat je hem van tevoren al opdoet, zie je ook echt helemaal niks meer. Dus hij is ook echt alleen maar bestemd om de zon in te kijken. Dus, maar ik vond het, ik hou daarvan. Ik vind dit soort dingetjes mega interessant. En ja. Ik vind het ook heel bijzonder. Ik bedoel, je staat ook eventjes in lijn met de zon, de maan. Ja, nou ja, goed, ik hou daar wel van.
0: Ja,
1: ja, dus, ja, nou en, ja, precies. Ja, daar komen we vandaan natuurlijk. Ja.
0: En jouw gezinsleden en zo, want ja, ja. Die zijn er wat jonger.
1: Ja, die waren er ook bij.
0: Ja?
1: Nou ja, ik heb een ontzettend nuchtere man inderdaad. Dus die zal net zo reageren als dat jullie doen. ik heb een puber thuis. En die puber had zoiets van, ik snap de ophef niet helemaal. Nou, dus dat was ook een mooie. Mijn jongste zoon die vond het wel heel erg leuk.
0: Okay, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft, ik was een goed gezelschap.
0: Jullie vonden gezellig met z'n tweeën in de tuin te kijken. En ja,
1: ik kan er wel echt van genieten, moet ik zeggen. Ja,
0: heb je ook gewoon in de tuin gestaan? Of ben je ergens naar een bijzondere plek toe?
1: Ja, zeker. Ja, wijd uitzicht. Ja. Nou is dat bij ons, wij hebben achter ons zeg maar best wel wijd uitzicht. Mm-hmm. Dus ik hoefde er niet ver voor weg. Maar ja, ik ben wel echt even op een plekje gaan staan, ja.
0: Ja,
1: ja en met mij nog meer buurtgenoten. Dat was ook best gezellig. Ja. Ja, zeker.
0: Ja. Ik denk dan, nou, dan had je gelijk een leuke buurtbarbecue van kunnen maken met z'n allen natuurlijk. Maar dat,
1: nou, of we nou zo ver moeten gaan, dat weet ik niet. Maar,
2: ik denk dat er vast wel mensen zijn geweest die het er hebben gedaan.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Het was ook prachtig mooi weer natuurlijk. Laten we het daar ook even over hebben. En het was ook natuurlijk dat de zon mooi oranje was. Hè? Want in 1999 hebben we het ook gehad. Dat was meer op de dag. Dan is het allemaal anders. Dus,
0: ja, wat dat betreft was het tijdstip nu wel gunstig natuurlijk. Want,
1: je voelde het ook, hè? Ik bedoel, als je een beetje nou ja, ermee bezig bent, zeg maar, dan voel je het ook gewoon. Want ineens was de kracht van de zon ook weg. Dus ik vond het bijzonder. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb en dat ik het toch even gestaan heb. Ook al zit ik hier met twee hele nuchtere mannen.
0: Die er geen niets van gezien hebben.
1: En, precies. Dus ik hoef ook niet te vragen of je in de tuin gelegen hebt om te kijken naar de vallen sterren, denk ik.
2: Ik heb wel even gekeken, trouwens, toen ik buiten was. Ja, maar ik heb een paar gezien. Maar,
1: ook een wens gedaan aan Geert, want dat vind ik dan weer interessant.
2: Waarom moet ik wensen dat er in meteorie door de damp...
1: Ja, dat zeggen ze toch altijd?
2: Dat zeggen ze altijd,
0: een heleboel mensen die wensen als hij mij maar niet raakt, zeg maar dat.
1: Nou ja, je kan het altijd proberen, Geert. Hè? Garanties heb je niet, maar ik bedoel, waarom zou ik niet proberen? Er zijn altijd wensen, toch?
2: Jawel, maar dat is anders wat.
1: Oh, oké. Oké, ja, dat is ook weer waar. Maar je hebt geen wens gedaan in elk geval.
2: Nee.
1: Dus we kunnen niet checken of het de mythe klopt, zeg maar. Of, nou ja, goed. En jij hebt er helemaal niet naar gekeken?
0: Nee, ik heb het ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan, zoals altijd.
1: Nou, gezellige collega's hier. Ik moet toch eens kijken of we tijdens dit soort onderwerpen...
0: Nu we het toch over hebben, mocht je nog een leuke baan willen in de media... We zijn nog steeds op zoek naar medewerkers bij Groningen 1. Dus je kunt je aanmelden. Ja, precies.
1: Ja, maar ook wel graag dan iemand die een beetje affiniteit heeft met... ja, precies. Dat is ook wel leuk.
0: Goed, gaan we dat doen. Nou, zometeen veel meer hier in Goud op Groningen 1. Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: Ilse de Lange op Groningen 1 en So Incredible, het is 9:45.
1: Ja, en dat betekent dat we dus zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Ja, onder andere over de zoveelste stalbrand in de regio. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen van Geert Smit.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Donderdagmiddag is bij werkzaamheden aan de Mezenbroekstraat in Veendam een gaslek ontdekt. Straatmakers waren bezig met het verwijderen van klinkers van een inrit toen zij plotseling gas roken. Het lek is niet veroorzaakt door de werkzaamheden, maar vermoedelijk ging het om een kleine lekkage die door het straatwerk niet direct opviel. Enexis heeft het probleem verholpen. Gistermiddag zijn aan de Weendestraat een auto en een combine met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 3:30. Er raakte niemand gewond. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. De persoon in auto raakte bij het ongeval fors beschadigd. De Hendrik Westerstraat tussen de Turfweg 367 en de Industrieweg Oost in de Oude Pekela is afgesloten voor het verkeer. Door de stremming van de Blijhamsterbrug ontstond overlast door een stroom aan sluipverkeer door dat deel van het dorp. De woningen in Bronsveen en aan de Hendrik Westerstraat zijn via de Industrieweg Oost en de Winschotenweg toch bereikbaar. Medewerkers van de provincie Groningen zijn druk bezig met de reparatie van de overgang tussen brugdek en weggedeelte. De brandweer is gistermiddag om iets voor 3:00 uitgerukt voor een stalbrand met daarin paarden aan de Leidijk in Barnflair en Ter Apel. De paarden kon allemaal in veiligheid worden gebracht. En naast brandweer Ter Apel kwamen ook hun collega's van brandweer Emmen Kopaskum, Emmen en het Duitse Rutenbrock ter plaatse. Later voegden de brandweer Veendam en Tweede Exelmond en het droneteam zich daarbij. De brandende schuur stond nabij een bosperceel, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar dit nabijgelegen bos. Om 3:45 werd het sein brandmeester gegeven. De schuur moet als verloren worden beschouwd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden. Is het ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt de bewolking geleidelijk toe bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: Plaatje 1, Les Humphries Singer met To My Father's House. Plaatje 2, Lou Bega met Mambo No. 5. En plaatje 3 is inderdaad Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?
1: Ja, het zijn echt drie verschillende jaartallen, decennia eigenlijk, waar dit uit vandaan komt. Dat is dan wel weer leuk, dat je echt kunt zien van, goh, weet je, er is een hoop mooie muziek gemaakt. En dan krijg je, zoals dat zo mooi heet, keuzestress. Gaan we dan voor de jaren 70, voor de jaren 80 of toch voor de jaren 90?
0: Nou, ik heb niet echt keuzestress.
1: Jij nee?
0: Nee, zeker niet. Okay. Nee, in dit rijtje heb ik geen last van keuzestress.
1: Ik vind eigenlijk alle drie wel leuke platen namelijk.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, wat goed voor jou.
1: Ja.
0: Waar ga je keuze
1: naar
0: uit?
1: Nou, dan ga ik dus denken, wat past vandaag het beste? En als ik dan weet, we zijn weer bezig met die hittegolf en ik kijk naar buiten, dan denk ik, nou, dan wordt het Lou Bega, Mambo No. 5. Gewoon lekkere zomerrit.
0: Ik denk dat je het anders moet interpreteren. Ik denk echt dat je eventjes bij jezelf moet blijven en denken, als ik ze alle drie hoor, wat is dan het plaatje waar ik gewoon echt een beetje blij van word? Of niet blij van word? Of in elk geval, waar heb ik het meeste mee?
1: Nou, waar heb ik het meeste mee? Dat is denk ik de verkeerde vraag. Maar waar ik dan denk van, als ik natuurlijk gewoon intuïtief zou moeten iets zo. Ik heb nu speler A en speler B en dan zou ik de Les Humphries Singers instarten.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: To My Father's House.
1: Ja.
0: Wat bijzonder. En jij, Geert?
2: Nou, eigenlijk ook wel. Terwijl die Mambo.
1: Mambo No. 5, ja.
2: Ja, ook wel leuk.
0: Ja, hè?
2: Een beetje,
0: ja.
2: Kom op, zomer, hè?
0: Ja.
1: Ja. En met Benny Nijman heb ik toch gezegd, ja, het is een mooie plaat, maar ik val in slaap. En ik heb al zo slecht geslapen.
0: Ah, dat liedje van Benny Nijman, dat doet wel echt iets met mij, hoor. Dat ik echt wel denk van, oei, ja, daar heb ik wel een beetje weerstand tegen, gewoon.
2: Oh, weerstand?
0: Ja, ik kan er niet zoveel aan doen. En ik hoop ook niet dat ik heel veel luisteraars hiermee beledig of iets. Want ja, muzieksmaak is natuurlijk best wel ontzettend persoonlijk. Maar ja, Benny Nijman, dat staat echt niet op mijn playlist, zeg maar. Gewoon niet.
1: Niet?
0: Nee, okay. Gewoon niet. Dus dat valt absoluut voor mij af. En ja, ik ben eerlijk. En ja, dat is misschien ook een beetje spannend.
2: Is dit een beetje beïnvloed, hè?
0: Ja, ja, maar To My Father's House, ik ken het plaatje gewoon weg niet. Okay. Dus misschien is dat gebrek aan muziekkennis of opvoeding.
2: Ik
0: weet
2: denk
0: het niet,
2: dat het leeftijdsverschil is.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Oké,
0: okay, ja,
1: daarmee zeg gewoon je iets over mijn leeftijd, Geert. Dankjewel.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, nee, ik ken het gewoon niet. Dus voor mij geen keuzestress. Voor mij is het absoluut helemaal duidelijk. Passend inderdaad toch ook wel bij het weer. Maar ook gewoon, ja, het is natuurlijk ook een liedje wat gewoon, ja, voor mij is dat wel. Ja, Lou Bega dus, Mambo No. 5.
1: Oké. Okay.
0: Maar we hebben achter ons ook nog Gerben zitten.
1: De directeur is binnen, ja.
0: Ja, Gerben die had eigenlijk meteen zoiets van, oh, is dat Benny Nijman?
3: Ja.
0: Is dat, ja, echt? Ga jij voor Benny Nijman?
3: Ik ga kaart voor Benny Nijman.
0: Oh, wat goed, Gerben. Nou, goed, dan hebben we best wel alles vertegenwoordigd ook vanochtend,
1: ja,
0: natuurlijk, hè?
1: Ja, ja.
0: En het grappige is, thuis, ik ben hier natuurlijk altijd mee bezig. Ik maak altijd de Wie van de Drie. En in dit geval is het een lijstje van een collega. Dus hij komt niet uit mijn hoge hoed. Maar goed, ik dacht thuis, toen ik ermee bezig was, dacht ik ook echt van, ik denk wel dat ik weet wie gaat winnen.
1: Niet
0: ik bedoel,
1: dus.
0: Volgens mij is het gewoon overduidelijk wie gaat winnen. Dus is het eigenlijk een beetje een onnodig lijstje eigenlijk misschien wel. En toen zag ik ineens
1: Op de Facebookpagina.
0: Op de Facebookpagina,
1: ja.
0: Dat er best flink gestemd wordt en dat ik het wederom weer verkeerd heb. Dus ik begin het ook gewoon niet meer aan.
1: Nee, ik vind het altijd wel leuk dat echt onze luisteraars gewoon zeggen, nou, doe dat maar. Dat wij elkaar hier in de studio aan zitten kijken.
0: Zo van,
1: hè? Okay. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Maar leuk dat ze reageren.
1: Ja, precies. En ik zeg er ook altijd bij.
0: Absoluut.
1: Van, doe ik even een stukje, niet alleen je welk nummer, maar ook even motivatie, waarom, weet je. Gewoon, dat vind ik leuk om te weten. Waarom vinden mensen een plaat nou leuk?
0: Ja, dat is een goeie van jou, Geert, ook inderdaad. Want wij willen heel graag de mensen stemmen, hè. Ik bedoel, ik vind het juist fantastisch om te zien dat er flink gestemd wordt, maar dat ik het ook gewoon weer verkeerd heb. Ik bedoel, iedere keer denk ik weer dat ik het ongeveer in de gaten heb. Maar gewoon nee.
1: Nee.
0: Dus dat is hartstikke goed. Dus ga vooral nog even stemmen. Dat kan nog tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
1: Ja, en zometeen spreken we met Ingel Bijens van Krijlin. Zij gaan een concert geven in het Openluchttheater Instellingen. En dat zometeen naar de Detroit Spinners op jouw Groningen 1. Working my way back to you.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Muziek en sfeer komen samen in het Openluchttheater in Sellingen. En daar geeft Clairlin zondag een concert. We spreken met Ingel Baaiens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, voor mensen die Clairlin nog niet kennen, wat is Clairlin voor een groep?
2: Clairlin is een volkgroep dat verschillende soorten muziek speelt. Maar als hoofdzaak de Keltische muziek. Dus muziek uit de Keltische landen, zoals Ierland, Schotland, Bretagne, Wales en dat soort muziek. Dus veel dansmuziek, traditionele muziek. Dus er wordt dan ook gespeeld op traditionele instrumenten. Zoals de harp, viool, accordeon, fluit, gitaar en we zingen ook erbij.
1: Kijk, ja, volgens mij heeft mijn technicus een klein fragmentje van Clairlin.

0: Ja, prachtig. Wat voor muziek maak je zelf bij Claire Lynn? Wat voor instrument bespeel je?
1: Ik bespeel de harp, de Keltische hakenharp in de band. En nou ja, zoals je net hoorde bij de muziek, we spelen, vinden het leuk om zeg maar verschillende arrangementen zelf te maken. Dus we spelen ook meerdere stemmen zeg maar in stukjes, wat een leuk effect geeft.
0: Hoe lang ben je al bij Claire Lynn?
1: We hebben de band 2 jaar geleden rond november opgericht. En het begon als een duo harp-viool. En later zijn daar een ander duo bijgekomen. Dus we zijn nu met z'n vieren.
0: Ja, dat is toch wel heel erg mooi, hè?
1: Ja.
0: Heb je altijd al passie gehad voor dit soort muziek?
1: Ja, mijn broer die zat in Wales. En die leefde daar en die bracht deze muziek mee naar huis. En ik mocht een instrument gaan spelen. En ik dacht, wat gaat dat worden? Nou ja, in eerste instantie doedelzak, maar dat vonden mijn ouders een slecht idee.
0: En de buren ook waarschijnlijk?
1: De buren wellicht ook, maar die waren daar nog niet van op de hoogte.
0: Oh, kijk.
1: En ik denk, dan doen we het andere uiterste. Dus ik heb voor de harp gekozen, een rustiger instrument. En voor de buurt is dat sowieso beter natuurlijk, maar dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is toch ook wel bijzonder, hè? Want er wordt natuurlijk snel de normale instrumenten gekozen. Maar dat is toch wel bijzonder dat je dan voor een harp kiest.
1: Ja, klopt. En zeker voor een man. Dat zie je ook niet zo heel erg veel, denk ik. En dan ook deze muziekstijl. Dus je moet wat.
0: Ja, zo is het ook. En het is ook belangrijk dat je je passie volgt natuurlijk, hè?
1: Dat klopt.
0: En zondag staan jullie dus in het Openluchttheater in Sellingen. Wat kunnen de bezoekers verwachten tijdens het optreden?
1: Ja, we nemen ze mee gewoon door de Keltische landen. Dus we gaan van het ene land naar het andere land met allerlei soorten nummers. Type dansnummers of mooie songs met mooie verhalen uit de regio. Of uit de geschiedenis van de landen. Dus het is echt voor degene die zich interesseren in dat soort muziek en dat soort landen echt leuk vinden, is het echt wel even een middagje Ierland, Schotland, zeg maar. Wat voorbij komt. En dan gewoon in de omgeving hier zo.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè?
1: Dat is hartstikke mooi. Ik bedoel, misschien zijn er ook mensen bij die niet dat soort vakanties kunnen boeken. Ja, die kunnen toch een beetje sfeer gaan proeven gewoon hier om de hoek.
0: Ja, dat is fantastisch. Hoe laat beginnen jullie zondag?
1: Wij beginnen daar om 2:00 middags en de inloop is vanaf 1:30 middags.
0: En moeten mensen kaartjes kopen ervoor? En zijn er nog?
1: Er zijn nog kaartjes. De intree is €10 en je kunt kaartjes alvast reserveren via de website van Openluchttheater Sellingen, www.openluchttheatersellingen.nl.
0: Kijk, hartstikke mooi. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie en voor zondag alvast heel veel plezier, kan ik wel zeggen.
1: Dank u wel.

0: met Wakefield.
1: Ja, een van de eerste singeltjes, moet ik zeggen.
0: Die jij zelf gekocht hebt, of zo? Ja. Oh, ach, leuk. Ja.
1: Grappig, hè? Nou goed, dat is even een... een twist. Goed, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Rob Zweep. Want dit weekend is het weer tijd voor middeleeuws windschoten. En Michiel van der Spek is er natuurlijk ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend.
0: En is het NOS Journaal van 10 uur na de radio's.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 10:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
7: Het

0: 9 minuten over 10 op deze 14 augustus. Stephanie op Groningen 1. I think we're alone now.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Dit weekend gaat Winschoten terug naar de middeleeuwen. En tijdens middeleeuws Winschoten zorgen ridders, ambachtslieden, muzikanten en andere historische figuren voor een sfeervol spektakel voor demonstraties, muziek en activiteiten voor jong en oud. En we spreken hierover met Rob Zweep. En Michiel van der Spek heeft voor ons weer een overzicht met de mooiste en spannendste sportevenementen van dit weekend. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is Les Humphries Singers met To My Father's House. Plaatje 2 is Lou Bega met Mambo No. 5. En plaatje 3 is Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog? Stemmen kan tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Huey Lewis en The News and Stuck With You. En daarvoor Fleming en Meteor en Niet Nodig.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Dit weekend waanden windschoten zich weer even in de middeleeuwen. We spreken met Rob Zweep. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Voor wie nog nooit bij middeleeuwse windschoten is geweest, wat kunnen bezoekers dit weekend allemaal verwachten?
3: Ja, het is niet dat ik je direct wil corrigeren, maar het is middeleeuws windschoten en fantasy festival. Dan heb je natuurlijk middeleeuwen en fantasy. En fantasy is natuurlijk heel breed.
2: Ja,
3: iedereen heeft zijn eigen fantasie en mensen maken daar ook hun kleding naar. En dat wil niet zeggen dat die mensen alleen maar als verkleed komen, maar ook de mensen gewoon die er totaal geen kijk op hebben, die komen dan binnen en dan is het eigenlijk zo'n nieuwe wereld die voor ze open gaat, laat ik het zo zeggen. Het is net of je de wereld binnenstapt van Lord of the Rings.
2: Oké. Okay. Ja, dat is wel even wat anders natuurlijk.
3: Ja, zeker weten. En ja, wat kun je verwachten? Als eerste is gewoon sowieso de sfeer. Dit soort festivals heeft gewoon een hele bijzondere sfeer. Iedereen is gelijk, hoe je ook bent. Iedereen kan zijn wie hij wil zijn. Niemand die erop aankijkt. Stel u zou er in een takje komen met een tutuutje of zoiets. Er is niemand die er raar aan zou kijken. Dan hebben we natuurlijk de veldslag zaterdag en zondag. Waar Vikingen en de ridders met elkaar op de vuist gaan. Dan hebben we nog vuurshows. Allemaal workshops, dansworkshops ook nog. En natuurlijk meer dan 120 kramen en stelhouders. Twee podia's met muziek. Steampunk, fantasy, middeleeuws, cosplay. Ja, als je me vraagt wat kun je allemaal verwachten, dan zijn we vanavond nog aan het praten. Dus ik doe het heel kort.
2: Hartstikke goed. Ja, en dit is al de 11e editie, of niet?
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, de 11e alweer.
2: Wat maakt het nou dat het steeds een succes is dan?
3: Ik denk, ten eerste het Stadspark is natuurlijk een geweldige locatie. Wat maakt het zo mooi? Ja, ik denk, het is gewoon, ik vind het echt moeilijk eigenlijk om te zeggen. Het is sowieso de sfeer, zoals ik al zei. Als je hier binnenkomt, het is net of je gewoon in een andere wereld staat. En als je weer naar buiten gaat, buiten de poorten, dan voel je dat gehaaste weer. Echt dat gehaaste, die druk op de mensen die tegenwoordig gelegd wordt. En dat vergeet je allemaal niet binnen.
2: Dus dat is sowieso heel veel.
3: Ja, eigenlijk wel, ja. En dat doet sowieso heel veel. We hebben natuurlijk vorig jaar de prijs gewonnen, de beste van Europa in deze scene. Daar heeft ook heel veel gedaan. Mond op mond reclame. Het gaat gewoon goed. En als het goed gaat, dan wordt er gepraat en dan wordt het steeds drukker.
2: Je moet het eigenlijk gewoon een keer beleefd hebben, hoor ik wel.
3: Eigenlijk wel. Het is zo immens moeilijk om het echt uit te leggen dat mensen het begrijpen. En als je zegt, als je er bent, dan heb je zoiets van, ik kom volgend jaar zeker weten weer, hoe dan ook.
2: dat is wel een mooie garantie, moet ik zeggen, toch?
3: Ja, dat durf ik wel als garantie te geven. Ja, ik ben vaak voorzichtig met mijn woorden natuurlijk, maar hier ben ik wel heel zeker van, absoluut.
2: Wanneer beginnen jullie? Hoe laat begint het?
3: Vandaag beginnen we, gaan om 12 uur open. En dan tot 12 uur vanavond. En dan hebben we de zaterdag van 10 tot 12 avonds. 10 uur 's ochtends en dan 12 avonds. En dan de zondag van 10 's ochtends tot 19:30 avonds.
2: Kijk, dat zijn mooie lange dagen. En we hebben prachtig mooi weer erbij natuurlijk. Dus,
3: ja, absoluut. Ja. Het is al wel warm. Maar ik heb toch nog niet echt het idee dat het zo enorm warm is als wat er van tevoren allemaal wordt gespeculeerd.
2: Nee, het kan nog komen natuurlijk vandaag. Want volgens mij wordt het vandaag wel echt heel warm. Maar zaterdag en zondag, dat zijn toch wel hele lekkere dagen, denk ik.
3: Ja, dat is ook zo hoor. We verwachten ook wel. De vrijdag is sowieso standaard iets rustiger. Ja, en ook door het weer verwachten we dat ook wel natuurlijk. Ja. Maar we verwachten de zaterdag en zondag verwachten echt veel bezoekers. Meer dan vorig jaar nog weer.
2: Ja. En voor mensen die het programma willen zien, hebben jullie ergens op de site meer informatie staan?
3: Ja, op de site staan de namen met de standhouders en de bands die optreden. En wij noemen het vooral heel veel via social media.
2: Oké, dus daar kunnen mensen het ook op zoeken.
3: Ja.
2: Nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik kan niet anders zeggen dan een heel fijn weekend.
3: Ja, geen probleem. Dankjewel. Als jullie ook nog langs willen komen, dat is altijd goed. Dan regelen we dat. En dan,
2: hartstikke mooi. Dankjewel.
1: Ja. Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: De Pet Shop Boys en Go West op Groningen 1. En daarvoor Adriano Celanto en Azuro. Er zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen in actie gekomen boven Letland om een drone uit de lucht te halen. De waterschaarste in de Rijn wordt de komende decennia in de zomer steeds prangender. En de Britse politicus Farage die heeft de prullenbak verslagen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Hier is het Regio Nieuws met Geert Smit.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Nog een keer, dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid Jack Wallage is woensdag op een 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. Wallage was ook van 1981 tot 1989 lid van de Tweede Kamer, waarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter van partijgenoot Wim Kok, die toen premier werd. De grootste klant van Meyerwerft in Papenburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een order naar voren trekken. Door deze hulp van Disney Cruise Line zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was er een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van één cruiseschip gepland. Vandaag wordt de luchtkwaliteit naar verwachting slecht in het midden, oosten en noorden van Nederland. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vanaf het begin van de middag tot in de avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, kan irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts. De gemeente Westerwolde wil de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen op orde houden en wil van elk graf één contactpersoon weten. Op de graven waarvan de gegevens mogelijk niet meer kloppen, plakt de gemeente een sticker. En daarop staat een oproep aan de erfgenamen van een graf om contact op te nemen met de gemeente Westerwolde. Nabestaanden kunnen gedurende 1 jaar reageren. Op de begraafplaatsen Sellingen en Vlachtwedde is de gemeente in augustus gestart met het plaatsen van die stickers. Op de begraafplaatsen Boetangen, Sellingen, Beetse, Veleveen en Wedde zijn al stickers geplaatst. Voor meer informatie kijk op de site van de gemeente Westerwolde. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag. Met een piek van 34 graden is het ronduit snack-eet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe. Bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een mondmatige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: A Journey en Don't Stop Believing op Groningen 1. Het is inmiddels 8 minuten over 10:30 alweer op deze 14 augustus. Het is vandaag toch een bijzondere datum trouwens, 14 augustus... voor menige radioliefhebber, want het is in de jaren 60... dat de Marine Offence Act in Groot-Brittannië werd getekend, waarmee een einde kwam aan alle beruchte zeezenders als Radio London en Radio City. En ja, alleen Caroline ging destijds door.
1: Oké.
0: Ja,
1: dat was net even voor mijn tijd.
0: Ja, ja. Ook voor mijn tijd. Maar het is toch een datum die net als in Nederland 31 augustus ergens in mijn geheugen staat. Van, het is toch wel een bijzondere datum.
1: Ja, nou ja, zo zie je me weer. Hè. Soms heb je dat gewoon. Ja, volgens mij is het gewoon tijd voor de wie van de drie.

0: Ja.
1: En altijd wel een beetje er stil van de weg.
0: Ja,
1: Linda, ja.
0: Plaatje 1, Les Humphries Singer met To My Father's House. Plaatje 2, Lou Bega met Mambo No. 5. En plaatje 3 dus, Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog?
1: Ja, hoe gaat het online op dit moment? Is het nog steeds dat de Les Humphries Singers met mijlenlengte voorstaan?
0: Zeker.
1: Oké, nou mocht je nou thuis denken... Daar heb ik een andere mening over. Dat kan natuurlijk. De Facebookpagina van Groningen 1, daar vind je de Wie van de Drie. Kun je je stem achterlaten.
0: En, ja, dat klopt. Ja, jij bent... jij gaat naar... Wat was jouw keuze?
1: Ik zei eerst Lou Bega. En toen zei ik de Humphries Singers. Ze mogen niet alle twee, hè?
0: Van mij wel.
1: Ja, nou, weet je, we doen...
0: Ik ben niet zo moeilijk.
1: We doen gewoon de Les Humphries Singers. Maakt het ook niet uit. Ja, ik ga gewoon voor de Les Humphries Singers. Dan,
0: ja, nou ja, goed, ik blijf heel erg bij mijn standpunt van Lou Bega natuurlijk. Ja, ik vind het ook wel inderdaad, wat jij in het begin al even aangaf... dat past ook gewoon bij het weer natuurlijk, hè. Het is lekker gezellig, vrolijk. En, maar ja, goed, weet je, het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit wat wij ervan vinden.
1: Nee, dus het is aan de luisteraars van de Groningen 1. Op onze Facebookpagina kun je daar een reactie achterlaten.
0: Ja, dus laat het ons vooral nog even weten, want dat vinden we hartstikke leuk. En hoe meer stemmen, ja, hoe leuker het wordt eigenlijk, hè. Want dan hoop ik dat er ook een beetje meer... variatie in zit.
1: Ja, ja, jij hoopt stiekem op Lou Bega.
0: Nou, dat maakt mij niet zo vanuit, joh. Ik vind het allemaal prima.
2: Zonnebril, zwembadje en jouw zomerradio.

0: Cliff Richard en Power to All Our Friends.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, het is natuurlijk weer vrijdag en dat betekent dat ook Michiel van der Spekken weer bij is met een vooruitblik op de sport. Goedemorgen, Michiel.
3: Ja, goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen.
3: Hoe is die?
2: Ja, goed hè. Een beetje chaotisch, maar dat is altijd op vrijdag. Dus niks bijzonders, okay. Toch?
0: Het ligt dat aan mij. Je zegt het is altijd op vrijdag. Dus...
2: Dat weet ik niet, Jan. Doe geen uitspraak over, goed?
3: Nou, het was hier ook een beetje chaotisch net. Want ja, ik dacht op het laatste, ik denk, laat ik nog even kijken of er wat oefenwedstrijden zijn bij de amateurs in onze regio. Nou, toen kreeg ik een enorme lijst met alle amateurs in heel Noord-Nederland. Dus ik heb snel eventjes wat oefenwedstrijden eruit gepikt. Zaterdag speelt Sportclub Scheemda tegen VV Pekela. MOVV tegen VVS, dus Midwolda tegen Noordzwold, zeg maar. En de VVV gaat naar PKC 83 in de stad Groningen. Zondag speelt Weringen tegen Ter Apel, ook een burenruzie, zeg maar. Westerwolde tegen Titan en... dat was het. Verder is er... Nou, nog niet heel veel sport in de regio. Het is nog steeds vakantie natuurlijk. Maar het dansteam Reflex van dansschool The Legacy uit Winschoten gaat naar het wereldkampioenschap Street Dance. Zie ik hier. Nou, daar zitten ze dus dit weekend. En verder is er een demo race met oude motoren in Stadskanaal. Dat gebeurt op zondag. Het Rijdend Motorsportmuseum. Dus ja, nou ja, motorsport... Weet ik niet, het is natuurlijk een demo race. Ze zullen een beetje rustig aan doen. Maar goed, het zal ook weer een nodige spektakel met zich meebrengen. Verder speelt FC Groningen een uitduel. Vorige week begonnen ze met een prima thuiszege op Utrecht natuurlijk. Zondag om 11:45 spelen ze in Den Haag tegen ADO. Dus... dat wordt weer wat. En FC Emmen gaat maandagavond naar Jong Ajax. Ergens op een achterafveldje waarschijnlijk in Amsterdam. Wordt die wedstrijd gespeeld in de keukenkampioendivisie. En heb ik hier nog een briefje met de nationale en internationale sport. Want dat is er ook weer genoeg te zien natuurlijk dit weekend. Ik zat gisteren al te kijken naar het EK Atletiek. Hartstikke leuk om te zien. In Birmingham is dat. En vanavond al een beetje een finale avond. Femke Broeders-Bol, zo heet ze tegenwoordig. Die heeft zich geplaatst voor de finale op de 800 meter. Vanavond om 11:15 gaat het gebeuren. En morgen komt geloof ik Lieke Klaver in actie op de finale van de 400 meter. Dus het zijn vast wel weer wat medailles in het vooruitzicht. Het EK lange baan zwemmen is aan de gang. En ik hoorde bij de collega's van Noord dat daar ook een voormalig vlagtwedder dame bij zit. Die in het estafette team zit. Nou, hartstikke veel succes gewenst natuurlijk. Verder is het EK beachvolleybal en het EK turnen. En de wereldruiterspelen. Dat is een soort wereldkampioenschap in de paardensport. En dat is in Duitsland. Afgelopen dinsdag nog geopend door prinses Amalia. Dus dat is een koninklijke aangelegenheid als je daar naar gaat kijken.
2: Ja, dat heb ik nog gezien inderdaad. Ja. Je kon haar litteken goed zien, hè? Dat is weer wat anders. Een beetje shownieuws, maar...
3: Oké, litteken.
2: Ja, want ze heeft een gebroken bovenarm gehad. En daaraan is ze geopereerd, want ze is van haar paard gevallen.
3: En, ja, dat kan gebeuren. Maar desondanks zei ze dat ze helemaal verslingerd was aan de paardensport.
2: Ja, dus, klopt.
0: Eraf geslingerd door de paardensport.
3: Ja. Verslingerd. Ja, eraf geslingerd. Ja, ook dat kan gebeuren.
2: Ja.
3: Ik heb vroeger ook altijd paard gereden. Dus wat dat betreft bevind ik mij in goed gezelschap. Of Amalia bevindt zich in goed gezelschap, zo kan je het ook zeggen.
0: Ja. Ik denk dat, Michiel.
3: Er was iemand die zei heel nuchter. Het is een dier, dus als je erop klimt, kun je eraf vallen.
2: Nou ja.
3: En dat geldt voor iedereen, ook voor onze prinses.
2: Zeker.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Dus.
2: Weer een hoop.
3: Voor dit weekend en... ja, de wereld eruit te spelen. Maar persoonlijk ga ik ook voor het EK Atletiek vanavond om 11:15. Ga ik even kijken naar Femke.
2: Ja, dat snap ik. Dat is toch ook wel weer spannend inderdaad. Een hoop variatie dit weekend dus.
3: Zeker, ja.
2: Nou, mooi. Bedankt maar weer voor vandaag, Michiel. En tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Modern Talking, you can win if you want. En soms ben je gewoon echt het winnende lot uit de loterij. En dan valt er één object uit de hemel. En die valt precies op je lichtbed.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Ja, voor de luisteraars die denken, waar hebben jullie het over? We zien zojuist...

0: Bericht van de Limburgse collega's L1, waarbij een object uit de hemel is neergevallen en iemands luchtbed is, lichtbed is verbrand, zeg maar. Dat is ook echt het enige in de tuin wat zwart is. En vooral de beteuterende gezichten van de eigenaar, die doen het op de foto. Ja.
1: En het kratertje ernaast ook, hè? Fantastisch. Leg dat maar eens uit aan de verzekering. Goed, het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat we nou zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Hendrik Lut. Want de natuur snakt naar regen. Het is droog en daar hebben ook de boeren dus last van. En vandaag wordt het weer vreselijk warm. Hittegolf nummer 5 is in volle gang, denk ik. En dus is het weer tijd om even bij te praten met weerman Jules Genaar. Ja. Oh, okay. Jan, ik denk je pakt hem weer op.
0: Ja, nee, ik zat even te slapen. Ja, nee, dat allemaal na het nieuws van 11 uur en Flash in the Pan. En hey Sint-Pieter, op jou, Groningen 1. The morning was cold and lonely. City lights, old and gray. The sun arose and tried to smile. Gave it all away. The honky-tonk

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlakbij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Het is 11:08.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij alweer het derde uur van Goud. Ach, jeetje, het is toch al wat. Jan, jij bent laat op bed gekomen vannacht. Daar heb je dan een tijdje over. En je geeft ook aan van, goh, ik ben best wel... ik begin een beetje in te kakken. Zeg, ja. Ik doe gewoon met je mee, voel ik.
0: Okay, ja.
1: Dus ik moet daar echt eventjes... Dat is niet oké.
0: Okay.
1: Komt ook omdat Geert weggelopen is trouwens.
0: Daarom. Ja. Je houdt ons een beetje scherp. Ja.
1: Precies. Goed, wat is er allemaal in de uitzending of in dit uurtje zo dadelijk? De regen laat al een tijdje op zich wachten. En dat merken de boeren op het land ook. Maar hoe is dit nou eigenlijk bij ons in de regio? We spreken hierover met Hendrik Lut. En het wordt vandaag, of het is vandaag gewoon weer hartstikke warm, hè? Ook niet een klein beetje, het is ook gewoon echt vreselijk tropisch warm. En spreken we alweer van een hittegolf. Er wordt eigenlijk niet zo heel veel over gesproken, voor mijn gevoel. Maar als dit al een hittegolf is, dan is dit alweer de vijfde hittegolf. Hoe zit het nou eigenlijk precies en hoe lang kunnen we deze warmte nog verwachten? Nou ja, we vragen het allemaal aan onze weerman Jules Genaar. En we hebben natuurlijk ook nog de wie van de drie, hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is de Les Humphries Singers met To My Father's House. Plaatje 2 is Lou Bega met Mambo No. 5. En plaatje 3 is Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog? Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Abba en Knowing Me, Knowing You op Groningen 1. Het is inmiddels 17 over 11 en daarvoor de Breakfast Club en Right on Track.
1: Ja, we spreken zo met Hendrik Lut, want het is natuurlijk droog buiten. En dat doet iets met het land en de gewassen die erop staan. Is het bij ons in de regio ook zo droog? En ja, we gaan het allemaal horen dus.
0: Ja, wat betekent dat? Dat horen we zo meteen van Hendrik.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, daar ben ik. De droogte houdt de boeren volop bezig. Aardappelen, graan en andere gewassen op het land hebben het zwaar door het gebrek aan regen. Maar is dat in onze regio ook zo? We spreken hierover met Hendrik Lut. Goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Ach ja, zo ben ik dan ook weer.
1: Ja, nou, dat vinden we hartstikke fijn. ja, hoe staat het op dit moment voor met de gewassen op het land?
2: Nou ja, ik denk hier in de, in de omgeving Westerwolde. Droog. Iets te lang droog. Dus de drogere percelen die hebben wel behoorlijk wat last. Maar de vochthoudere percelen die redden het nog wel. Als kanttekening dat in de rest van Nederland en Europa het best wel heel serieus droogteproblemen zijn.
1: Ja, want dat valt niet mee.
2: Nou ja, daar lijkt het wel op.
1: Ja, ja, inderdaad. Want hebben wij hier nou ook beperkingen met betrekking tot het water geven? Of is dat hier nog allemaal
2: okay? Nee. Ja, we hebben hier eigenlijk een perfect waterbeheer. Waterschappen die gaan daar super mee om. De gebiedsmedewerkers van bijvoorbeeld, ik heb dat te maken met Huns en Haas. Nou ja, die doen eigenlijk tot in perfectie. Ondersteunen ze ons in een goede manier van water geven.
1: Oké. Dat is wel heel fijn dus.
2: Het kan eigenlijk niet beter als Westerwolde, maar we mogen daar niet hard op zeggen. Want ja, straks heeft iedereen het in de gaten hoe het ook kan.
1: Ja, precies. Ja, want dit is wel het mooiste plekje om... Ja, precies. Oké, daar hebben we niet over. Goed. Ja, maar als de droogte aanhoudt, hè, hoe ziet de oogst er dan uit?
2: Wordt wat minder.
1: Ja.
2: Maar op zichzelf past het ook wel een beetje. Want ik bedoel, vorig jaar was bijvoorbeeld ten aanzien van de aardappel- en de uienoogst... Ja, goede opbrengsten, een beetje overmaat aan productie. Dus het lijkt er nu op dat de overmaat een beetje ondermaat was. Dus als speculatief gedeelte dat de aardappelen zijn van 0 euro... naar 25 cent de kilo gegaan in een week tijd.
1: Ja.
2: Dus ja, er zijn hier en daar mensen die denken dat ze geen rijst willen eten.
1: Nee, precies. Zijn er zorgen over?
2: In principe, we leven hier in een rijk werelddeel.
1: Ja.
2: Dus het voordeel van de mensen hier is dat ze in feite alles kunnen kopen.
1: Ja.
2: Maar droogte en slechte opbrengsten gaan hun weerslag gewoon in de arme gebieden geven... waar mensen niet kunnen betalen als het duurder wordt.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja.
1: Ja, ja, dan heeft dat wel effect natuurlijk.
2: Ja.
1: Zien jullie het vooral zitten om heel veel regen te krijgen de aankomende tijd? Of,
2: Ja, nee, maar gewoon ze voorspellen over 4 dagen weer een beetje regen. Dus als ze gelijk krijgen, dan is het dan weer een beetje rustig. Maar bepaalde aardappelrassen, ja, die gaan niet herstellen. De ene ras is heel gevoelig voor heet weer. Het andere ras kan daar beter mee omgaan. Dus zijn toch wel behoorlijk wat, vooral zetmeelrassen... die de kop niet weer omhoog gaan steken.
1: Ja, dat is dan weer... dat doet ook wel weer wat natuurlijk.
2: We weten even weer dat opbrengst niet vanzelf komt.
1: Nee, je bent van heel veel dingen afhankelijk. Hè? Want we hebben het natuurlijk ook al gehad over de kevers. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n dingetje.
2: Ja, nee, je hebt kevers, je hebt ziektes, je hebt droogte. Ja, je hebt een heleboel niet beïnvloedbare omstandigheden... waar je mee mag dealen.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft is de landbouw toch een beetje een onzeker beroep.
1: Maar is dat dit jaar anders dan andere jaren? Of is dat gewoon elk jaar hetzelfde?
2: Nee, van alle tijden.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus ik bedoel, het is een keer droog, het is een keer nat. We hebben altijd wel iets. Dus voor mij zeiden ze ooit een keer tegen... dat was zo'n karikatuur, die wou alles hebben. Die zei, dan moet je geen boer worden, want dan ga je alles niet krijgen.
1: Daar kun je gewoon van tevoren rekening mee houden.
2: Ja, ja.
1: Dat is duidelijk. Ja, eigenlijk is er altijd wel wat natuurlijk. En vooral nu is het heel erg droog en warm.
2: Ja.
1: Ja, en zo komt er altijd wel weer wat bij natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. En natuurlijk de acceptatie dat de landbouw is geen fabriek.
1: Nee.
2: Ja? Je kunt er geen normen van fabrieksprocessen op loslaten. Je bent afhankelijk van de natuur. Die natuur die ondersteunt je in de dingen die je graag wil doen. Of die werk je een keer tegen. Ja, het zij zo, dat hoort bij dit beroep.
1: Ja, dat maakt het ook mooi.
2: Als je ervan houdt, maakt het mooi.
1: Anders word je geen boer,
2: anders,
1: toch?
2: Anders moet je wat anders doen.
1: Precies, ja. Dan moet je een andere functie kiezen. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie. En laten we hopen dat er toch ook nog wel een drupje regen aankomt.
2: Ja, sowieso. Want ik bedoel, 34 graden is toch wel niet echt Noord-Europees lekker.
1: Nee, dat is, we zijn er wel een beetje klaar mee, geloof ik.
2: Ik, ja. Maar mijn pa mag ook een dag regen. Ja?
1: Ja,
2: Ja, dan moet het zonnetje wel weer komen, hoor. Dus ja, regen bij
1: 10 graden dat minder, dat is ook fijn, toch?
2: Ja, dan zie je ze bovenop elkaar in huis.
1: Ja, dat is ook niet fijn. Moeten we ook niet willen. Nee. Nou, helemaal duidelijk. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Houd je op de hoogte.

0: Ato Banton en Baby Come Back.
1: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwand verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar NTBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een behandeling noodzakelijk en koos en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerft in Paarnburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een orde naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Line zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallage, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor, van 1981 tot 1989, was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen partij Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht na zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: So can I get it right now? Can I get it right now?
1: Groningen 1 met Adele. Can I get it right now? En can I get it? Het is 43 over 11. Right, oftewel, dan moet ik altijd even rekenen, 17 voor 12 alweer.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
3: Ja, het is vandaag wederom heet. En dus tijd om weer even te kletsen met onze weerman Jules Gena. Goedemorgen.
4: Alena, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, een vijfde hittegolf, klopt dat?
4: Ja, dat is er zo'n... Ja, kreten, gedoe allemaal. Hè. Hoeveel zijn er geweest? Waar? En vooral ook de vraag waarom. Hè? Kijk, de hittegolf is nog steeds midden van het land. 5 dagen 25, waarvan 3 van 30 of meer natuurlijk. Dat is een, volgens mij nog maar 1 keer geweest, eind juli uiteraard. Wij hebben natuurlijk station Beerta van de KNMI. Daar hebben we eigenlijk ook nog maar 1 hittegolf gehad, strikt genomen. Van 23 tot en met 28 juni, dus 6 dagen. Daar hadden we wel de hoogste temperatuur van 35,6 op die vrijdag, de 26e. En nu zit ook weer in een behoorlijke warme periode natuurlijk. Hete periode ook gisteren en ook al vooral vanmiddag, denk ik. Ja. Maar goed, morgen wordt dan met kilo een keer 25 graden. Dan zit je op dag 4 met de 25 graden serie. En zondag komen we daar weer onder. Dus je mag het een hittegolf noemen. Een ander verhaal is natuurlijk voor Gelderland, Noord-Brabant, Limburg. Daar is het sowieso wat warmer. Maar wat is daar de hittegolf? Is dat Maastricht? Is dat Roermond? Is dat Venlo? Of is dat in het Gelderland? Is dat Arnhem? Of is dat Apeldoorn? Misschien Harderwijk, wat er dichter bij het IJsselmeer ligt. Wij hebben natuurlijk Drenthe. Dat is een vrij meteorologisch homogene gemeente, zo gezegd. Een beetje gelijk uitvallen met de hitte en dergelijke. Met de regen toch ook wel. Wij zitten ook nog redelijk goed wat dat betreft. Oldambt is natuurlijk misschien ietsje koeler gemiddeld. Westerwolde ietsje warmer. Dus dat zijn van die details dat je eerst moet zeggen, waar hebben we het over? Hè? Waarom is er een hittegolf? En waar ook wordt dat gemeten? Dus dat is een puntje. Maar goed, het is natuurlijk wel erg warm, want de laatste, even kijken, 2,5 week zijn er al 5 dagen met 30 graden geweest. En vandaag is er dus nog eentje bij aankomen.
3: Ja, voor ons gevoel is dit natuurlijk al de zoveelste hittegolf inderdaad.
4: Ja, je mag het zo noemen inderdaad. Maar goed, altijd moeten we een beetje... ik in ieder geval moet een beetje precies blijven. Want wat is een hittegolf? Kijk, als je in Noord-Holland zit, zit je met Den Helder, zit je met Texel, zit je met Amsterdam. Daar zijn nog grotere verschillen. Dus je moet dus eigenlijk niet te veel oppeppen, zo gezegd, vind ik. Maar het is natuurlijk wel een hele warme periode. Maar vaak is het zo dat er zijn een paar dagen 25, 30 graden. Maar dan komen we net weer iets onder die 25 graden. Dat hebben we vrij vaak gehad de laatste maand.
3: Ja, dus officieel geen hittegolf. Maar ja, voor het gevoel ontzettend wel. Ja, wat doet deze extreme hitte nou eigenlijk voor de dieren en de natuur ook?
4: Ja, vraag de boer, zeg ik. In het ergste geval gaan de koeien ook op stal, zo gezegd, als het zo droog is. Wij hebben nog een beetje geluk gehad met wat regen, maar nu begint het nog behoorlijk droog en dorrer te worden. Ja, ik weet niet, de vogels worden misschien wat minder actief. Dat zou ook wel kunnen. Dat weet ik niet precies. Ik denk net als wij. We doen dat rustig aan misschien. En de dieren zullen ook wel meer naar voedsel zullen gaan zoeken, omdat het zo droog is op de grond. Dus dat is wel een puntje. En ja, voor de insecten zal het sowieso niet. De grondinsecten zal het sowieso niet zo geweldig zijn, vrees ik.
3: Nee, we zien ze ook niet zoveel, moet ik heel eerlijk zijn.
4: Nee.
3: Dus wat dat betreft, ja, dat zal best zijn effect hebben ook.
4: Ja, die zijn misschien in de zomer slapen met die hitte inderdaad.
3: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad.
4: Misschien dat morgen dat we actiever worden als de luchtvochtigheid omhoog gaat. Ja.
3: Allemaal in siesta, misschien moeten we dat ook gewoon doen.
4: Dat moet je sowieso doen. Kijk, tot 30 graden wil het allemaal nog wel. Gisteren oké, een beetje wind erbij, 30, 32 graden. Dus in de middagperiode een beetje kalmer aan. Maar de lucht is nog behoorlijk droog. Ook vandaag nog 20-30%. Dus drink er een beetje bij en doe niet te veel. Sowieso niet aan sport in de middag natuurlijk. En vanmiddag is het echt wel een zeer warme dag met die 4, 35 graden. Dan is eigenlijk, dat maakt niet meer uit of het nou heel droog is of vochtig. Dus het is sowieso warm tot extreem warm. Dus dan moet je eventjes... de agenda ernaar zetten.
3: Even rekening mee houden, ja. En wat komt ons nou de aankomende tijd? Wat staat er op de planning qua weer?
4: Nou, geen nieuwe hittegolven. Laten we die term nog maar een keertje aanhalen volgende week. Want het gaat natuurlijk omlaag. Morgen wordt het wel een beetje benauwd, denk ik. Zal het wat vochtiger zijn met een noordenwind. Meer bewolking ook. Dus lastig misschien in huis. De warmte drinkt natuurlijk wel in de huizen, daar niet van. En misschien dat er een paar buien gaan vallen in de loop van de ochtend of anders morgenmiddag. Veel zal dat niet zijn. Meer kans op regen is er voor het hoogland en zeker voor het Waddengebied. En zondag dan hebben we een noordenwind met zonnige periode, overwegend droog weer. Morgen dus wellicht nog een keer 25 graden. Maar zondag moet je denken aan 23 graden. Dus een heel ander verhaal wat weer betreft. En dan in de loop van volgende week gaan we over naar zuidwesten tot westenwind. Met ook wat lage drukgebieden in de buurt. En dat geeft dan vooral vanaf dinsdag meer kans op regen.
3: Zal dit dan de laatste zijn dat het zo heet is? Het is nog maar halverwege augustus natuurlijk.
4: Ja, maar ik zeg altijd, na 15 augustus gaat de zomer toch wel behoorlijk aan kracht inboeten. 30 graden kan nog eind augustus, daar lijkt het overigens niet naar. 35 graden wordt echt een hele grote uitzondering rond die tijd. Maar het is natuurlijk wel warm geweest, dus er kan nog een beetje naeilen. Maar qua weertype lijken er geen nieuwe hittegolven, om nog een paar nog eens een keer te zeggen, na vandaag dus aan te komen.
3: Nou, volgens mij is daar niets mis mee. En is 10 graden minder ook fijn.
4: Dat is prima, zeker. Dus het zal niet al te koud worden, daar niet van. Nou, per dag wat regen erbij, dat zou ideaal zijn. Er lijkt een beetje op vanaf dinsdag, dus niet te veel in één tijd. Ook slecht voor de grond, geen enorme hoosbui. Maar regelmatig wat regen, zo'n paar millimeter per dag, een keer 5 of 10. Dat is allemaal prima. Dat zou ideaal zijn met de droogte van de grond. Ja, dat duurt natuurlijk nog wel eventjes.
3: Dan heeft de zomer, is het dus eigenlijk best wel warm geweest, toch? Is het uitzonderlijk warm geweest?
4: Ja, zeker. Ja. Juni was natuurlijk een beetje zo de eerste 2,5-3 weken. Daarna hadden we de hittegolf natuurlijk. Met ook onweer erbij. Een paar keer in de nacht flink onweer gehad. En juli is sowieso warm doorgaan met 2-3 graden boven gemiddeld. Bijna 3 zelfs. En tot nu toe ook flink op weg om meer dan 3 graden te warm te zijn voor de tijd van het jaar.
3: Nou ja, dat is alleen maar ook wel weer bijzonder natuurlijk. Als je doortrekt, laten we het nou even heel gek doen, zeg maar. Als je nou zo'n warme zomer gehad hebt, betekent dat ook dat je een beste winter krijgt? Of praat ik nu echt...
4: Dan moet je de molshopen gaan tellen volgende maand in oktober. Goed. Of die er te veel zijn, inderdaad. En hoe is het ook weer? Is september warm en fijn? Het zal een strenge winter zijn, maar goed, het is nog augustus. Dus ik zou zeggen, kijk in je glazen bol. Ik denk dat het evenveel waarde heeft.
3: Dan gaan we dat doen. Dankjewel, Sjoel.
4: Fijne dag, hè?
3: Hetzelfde.
2: Houd je op de hoogte.

0: Diana Ross en Upside Down. En daarvoor Kim Wilde op Groningen 1 en You Came.
1: Ja, het is tijd voor de winnaar van de Wie van de Drie keuzeplaat. En we kunnen er niet omheen. Ja, eigenlijk hadden we het vanochtend met

0: meteen al gezien. Les Humphries Singers is toch wel echt de grote winnaar met het nummer To My Father's House. En die gaan we dus zo instarten. Dit was het alweer voor vandaag. We zijn er maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin spreken we met Veilig Verkeer Nederland, want de scholen gaan weer beginnen. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
1: Graag gedaan.
0: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis, een heel fijn weekend.
1: Dag. En wat mij betreft, tot morgen 11 uur in Brunchroom.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lunchtijd.
4: Groningen 1, de hele dag. Come on, shake your body, baby, do that conga, no.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Dit weekend waanden Winschoten zich weer even in de middeleeuwen. We spreken met Rob Zweep. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Voor wie nog nooit bij middeleeuwse Winschoten is geweest, wat kunnen bezoekers dit weekend allemaal verwachten?
2: Nee, het is niet dat ik je direct wil corrigeren, maar het is middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival. Dan heb je natuurlijk middeleeuwen. Fantasy is natuurlijk heel breed.
1: Ja,
2: iedereen heeft zijn eigen fantasie en mensen maken daar ook hun kleding naar. En dat wil niet zeggen dat die mensen alleen maar als verkleed komen, maar ook de mensen gewoon die er totaal geen kijk op hebben, die komen dan binnen en dan is het eigenlijk zo'n nieuwe wereld die voor ze open gaat, laat ik het zo zeggen. Het is net of je de wereld binnenstapt van Lord of the Rings.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel even wat anders natuurlijk.
2: Ja, zeker weten. En wat kun je verwachten? Als eerste is gewoon sowieso de sfeer. Dit soort festivals heeft gewoon een hele bijzondere sfeer. Iedereen is gelijk, hoe je ook bent. Iedereen kan zijn wie hij wil zijn. Niemand die erop aankijkt. Stel u zou er in een takje komen met een tutu'tje of zoiets. Er is niemand die er raar aan zou kijken. Dan hebben we natuurlijk de veldslag zaterdag en zondag. Waar Vikingen en de ridders met elkaar op de vuist gaan. Dan hebben we nog vuurshows. Allemaal workshops, dansworkshops ook nog. En natuurlijk meer dan 120 kramen en standhouders. Twee podia's met muziek. Steampunk, fantasy, middeleeuws, cosplay. Ja, als je me vraagt wat kun je allemaal verwachten, dan zijn we vanavond nog aan het praten. Dus ik doe het heel kort.
1: Hartstikke goed. Ja, en dit is al de 11e editie, of niet?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, de 11e alweer.
1: Wat maakt het nou dat het steeds een succes is dan?
2: Ik denk, ten eerste het Stadspark is natuurlijk een geweldige locatie. Wat maakt het zo mooi? Ik vind het echt moeilijk eigenlijk om te zeggen. Het is sowieso de sfeer, zoals ik al zei. Als je hier binnenkomt, het is net of je gewoon in een andere wereld staat. En als je weer naar buiten gaat, buiten de poorten, dan voel je dat gehaaste weer. Echt dat gehaaste, die druk op de mensen die tegenwoordig gelegd wordt. En dat vergeet je allemaal niet binnen.
1: Dus dat is sowieso heel veel.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En dat doet sowieso heel veel. We hebben natuurlijk vorig jaar de prijs gewonnen, de beste van Europa in deze scene. Daar heeft ook heel veel gedaan. Mond op mond reclame. Het gaat gewoon goed. En als het goed gaat, dan wordt er gepraat en dan wordt het steeds drukker.
1: Je moet het eigenlijk gewoon een keer beleefd hebben, hoor ik wel.
2: Eigenlijk wel. Het is zo immens moeilijk om het echt uit te leggen dat mensen het begrijpen. En als je zegt, als je er bent, dan heb je zoiets van, ik kom volgend jaar zeker weten weer, hoe dan ook.
1: dat is wel een mooie garantie, moet ik zeggen, toch?
2: dat durf ik wel als garantie te geven. Ik ben vaak voorzichtig met mijn woorden natuurlijk, maar hier ben ik wel heel zeker van, absoluut.
1: Wanneer beginnen jullie? Hoe laat begint het?
2: Vandaag beginnen we, gaan om 12 uur open. En dan tot 12 uur vanavond. En dan hebben we de zaterdag van 10 tot 12 avonds. 10 uur 's ochtends en dan 12 avonds. En dan de zondag van 10 's ochtends tot 19:30 avonds.
1: Kijk, dat zijn mooie lange dagen. En we hebben prachtig mooi weer erbij natuurlijk. Dus,
2: ja, absoluut. Ja. Het is al wel warm. Maar ik heb toch nog niet echt het idee dat het zo enorm warm is als wat er van tevoren allemaal wordt gespeculeerd.
1: Nee, het kan nog komen natuurlijk vandaag. Want volgens mij wordt het vandaag wel echt heel warm. Maar zaterdag en zondag, dat zijn toch wel hele lekkere dagen, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo hoor. We verwachten ook wel. De vrijdag is sowieso standaard iets rustiger. Ja, en ook door het weer verwachten we dat ook wel natuurlijk. Ja. Maar we verwachten de zaterdag en zondag verwachten echt veel bezoekers, meer dan vorig jaar nog weer.
1: Ja. En voor mensen die het programma willen zien, hebben jullie ergens op de site meer informatie staan?
2: Ja, op de site staan de namen met de standhouders en de bands die optreden. En wij noemen het vooral heel veel via social media.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwerk verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar en TBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een handeling noodzakelijk en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerft in Paarnburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een orde naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Lines zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallage, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor, van 1981 tot 1989, was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

girls. Uh-huh. And have we got

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Muziek en sfeer komen samen in het Openluchttheater in Sellingen. En daar geeft Clairlin zondag een concert. We spreken met Ingel Baaiens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, voor mensen die Clairlin nog niet kennen, wat is Clairlin voor een groep?
2: Clairlin is een volkgroep dat verschillende soorten muziek speelt. Maar als hoofdzaak de Keltische muziek. Dus muziek uit de Keltische landen, zoals Ierland, Schotland, Bretagne, Wales en dat soort muziek. Dus veel dansmuziek, traditionele muziek. Dus er wordt dan ook gespeeld op traditionele instrumenten. Zoals de harp, viool, accordeon, fluit, gitaar en we zingen ook erbij.
1: Kijk, ja, volgens mij heeft mijn technicus een klein fragmentje van Clairlin.

0: Ja, prachtig. Wat voor muziek maak je zelf bij Claire Lynn? Wat voor instrument bespeel je?
1: Ik bespeel de harp, de Keltische hakenharp in de band. En nou ja, zoals je net hoorde bij de muziek, we spelen, vinden het leuk om zeg maar verschillende arrangementen zelf te maken. Dus we spelen ook meerdere stemmen zeg maar in stukjes, wat een leuk effect geeft.
0: Hoe lang ben je al bij Claire Lynn?
1: We hebben de band 2 jaar geleden rond november opgericht. En het begon als een duo harp-viool. En later zijn daar een ander duo bijgekomen. Dus we zijn nu met z'n vieren.
0: Ja, dat is toch wel heel erg mooi, hè?
1: Ja.
0: Heb je altijd al passie gehad voor dit soort muziek?
1: Ja, mijn broer die zat in Wales. En die leefde daar en die bracht deze muziek mee naar huis. En nou ja, ik mocht een instrument gaan spelen. En ik dacht, wat gaat dat worden? Nou ja, in eerste instantie doedelzak. Maar dat vonden mijn ouders een slecht idee.
0: En de buren ook waarschijnlijk?
1: De buren wellicht ook, maar die waren daar nog niet van op de hoogte.
0: Oh, kijk.
1: En ik denk, nou ja, dan doen we het andere uiterste. Dus ik heb voor de harp gekozen, een rustiger instrument. En nou ja, voor de buurt is dat sowieso beter natuurlijk. Maar nou ja, dat is, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is toch ook wel bijzonder, hè? Want er wordt natuurlijk snel de normale instrumenten gekozen. Maar dat is toch wel bijzonder dat je dan voor een harp kiest.
1: Ja, klopt. En zeker voor een man. Dat zie je ook niet zo heel erg veel, denk ik. En dan ook deze muziekstijl. Dus je moet wat.
0: Ja, nou ja, zo is het ook. En het is ook belangrijk dat je je passie volgt natuurlijk, hè?
1: Dat klopt.
0: En zondag staan jullie dus in het Openluchttheater in Sellingen. Wat kunnen de bezoekers verwachten tijdens het optreden?
1: Ja, we nemen ze mee gewoon met een reis door de Keltische landen. Dus we gaan van het ene land naar het andere land met allerlei soorten nummers. Type dansnummers of mooie songs met mooie verhalen uit de regio. Of uit de geschiedenis van de landen. Dus het is echt voor degene die zich interesseren in dat soort muziek en dat soort landen echt leuk vinden, is het echt wel even een middagje Ierland, Schotland, zeg maar. Wat voorbij komt. En dan gewoon in de omgeving hier zo.
0: Ja, dat is toch wel bijzonder, hè?
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Ik bedoel, misschien zijn er ook mensen bij die niet dat soort vakanties kunnen boeken. Ja, die kunnen toch een beetje sfeer gaan proeven, gewoon hier om de hoek.
0: Ja, dat is fantastisch. Hoe laat beginnen jullie zondag?
1: Wij beginnen daar om 2:00 middags en de inloop is vanaf 1:30 middags.
0: En moeten mensen kaartjes kopen ervoor? En zijn die er nog?
1: Er zijn nog kaartjes. De intree is €10 en je kunt kaartjes alvast reserveren via de website van Openluchttheater Sellingen, www.openluchttheatersellingen.nl.
0: Kijk, hartstikke mooi. Nou, ontzettend bedankt voor de informatie en voor zondag alvast heel veel plezier, kan ik wel zeggen.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I stay floating
1: in the hele dag. Het is nu 2:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B-100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

hier begon het allemaal een beetje mee, hè? Met een nieuwe muziekstroming die Europa veroverde. En dat heette Eurodance. Daarvoor spraken ze over New Beat, wat toch een beetje disco-muziek was in de tijd. Of in ieder geval muziek waar veel op gedanst werd. En toen kwam een man genaamd Jo Bogaert uit België. Die kwam met een nieuwe band en dat heet Technotronic. En wij draaiden Pump Up The Jam als uuropener van dit programma. Het programma Plaatwerk hier op Groningen 1. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren. En het klinkt misschien een beetje schor, maar dat komt door alle hitte, ventilatoren en dergelijke. Wat we daarbij gebruikt hebben, dat slaat op een gegeven moment een beetje op je keel. Maar goed, ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben in ieder geval. En we gaan het er een beetje anders doen dan normaal in het programma Plaatwerk. Want dit weekend staat bij Groningen 1 in het teken van de disco. Dus we gaan alleen maar dansbare muziek draaien in het programma Plaatwerk. En dat natuurlijk naar aanleiding van de Week de Beste, die als hoofdthema disco hebben. Doen we daar gewoon mee hier op Groningen 1. En dat is het hele weekend, inclusief natuurlijk de vrijdag. En dan zul je dus gewoon het hele weekend dansbare muziek horen hier op Groningen 1. Goed, wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan muziek draaien van bijvoorbeeld Culture Beat. Billy Ocean, John Paul Young komt eraan. Hij was de Tramps, Rob de Nijs. Jawel, de Time Bandits. Dan heb ik een heel leuk nummer van Bruce en Bongo. Let maar eens op. Arjun Kera, Mark O, Ottawan en nog meer. Dat allemaal in het eerste uurtje Groningen 1. Dus ook deze week raad ik je aan. Schuif even je tafels en stoelen aan de kant. Zet je radiotikkeltje harder en maak gewoon een dansvloer daar bij je thuis. De dansbare muziek zit dus overvol in dit programma. Bijvoorbeeld ook een volgende. We kennen hem als de zanger van in de tijd de Commodores. Lionel Richie is zijn naam. En hier is hij dan met All Night Long. Plaatwerk.

is een nummer wat ongetwijfeld in een van de allereerste discotheken heeft gedraaid die we hebben gekend in Nederland. Want ja, ik denk toch dat het een beetje begin jaren 70 was dat de eerste discotheken verschenen en hun deuren openden. Dit nummer kwam uit het jaar 1976, dus je kan er wel van uitgaan dat hij daar is gedraaid. Billy Ocean en Love Really Hurts Without You uit 1976. En daarvoor draaiden we een iets moderner nummer van The Culture Beat. Dat is trouwens een Duitse Eurodance band. En in 1993 scoorden ze nummer 1 hit in de Nederlandse hitlijsten met Mr. Vain. En daar weer voor zat Lionel Richie, All Night Long, een van zijn vele grote hits. En dit is een jonge afkomstig uit Australië. We moeten hem niet verwarren met de andere zanger Paul Young, want dit is John Paul Young. En hij scoorde met dit nummer een top 10 hit in zowel Duitsland als Nederland. En met zijn andere hit, Love is in the Air, scoorde hij eigenlijk wereldwijd een grote hit. Maar zoals ik al zei, deze dus alleen in Nederland en bij onze oosterburen in Duitsland. Hier is John Paul Young en hij zingt over Standing in the Rain. Oh.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwand verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar en TBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een behandeling noodzakelijk en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerft in Paardenburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een order naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Lines zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallage, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor, van 1981 tot 1989, was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht na zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: is overduidelijk de stem van de Lieders Hidding. Iemand die het andersom heeft gedaan dan de meeste artiesten doen. Want hij zong solo en formeerde daarna een band. En dat waren de Time Bandits. I'm Specialized in You. Daarvoor zat Rob de Nijs. Bangerhart, ook een stamper op de dansvloer in de tijd. The Tramps, de ultieme discoplaat. Die heette Disco Inferno, zat daar weer voor. En ook hier in Vlagtwedde heeft een discotheek bestaan die Disco Inferno heette. En begonnen met John Baljong, Standing in the Rain. En de volgende plaat is Duits-talig, grotendeels tenminste. Ja, dan moeten we een beetje hoog houden hier in het programma. Een opmerkelijke plaat, het zeg je misschien niks. Bruce en Bongo. Maar luister maar even goed, want dan zul je het waarschijnlijk wel weer herkennen als je in de tijd dit nummer hebt meegemaakt. Bruce en Bongo, hier zijn ze met Gail.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Gail.

Ja, ik zie nog zo de volle dansvloeren voor me als dit nummer werd gedraaid in de tijd. 1995 hebben we het dan over. En dit was bijna nummer 1 hit. Kwam tot de tweede positie in de Nederlandse top 40. Mark O. en Tears Don't Lie. Een nummer wat is geïnspireerd op een oud nummer van Michael Holm. En die heet Tränen Lügen. Ja, het is wel een... Hij is echt wel verbasterd, dit nummer. Daarvoor draaien trouwens Irene Cara uit de film Flashdance, What a Feeling. En begonnen met Bruce and Bongo uit 1986. En een Guile en de ultieme discoplaat mag natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending van Groningen 1. Met het thema disco wat we het hele weekend voeren hier op Groningen 1. Dus Ottawa, hier zijn ze met D-I-S-C.

0: Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzame aanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Het is een nummer met een wel zeer abrupt einde. Sunny Charlotte Carlson, dat is de naam van deze zangeres. En we kennen haar onder haar artiestennaam Wakefield. En in 1994 bracht ze dit nummer uit en scoorde daarmee een hele grote hit in Nederland. En ja, de plaat werd ook helemaal grijs gedraaid in de Nederlandse discotheken. Nou, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Het komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hit en de leukste gauwhouwer. En ja, deze week doen we het ietsje anders dan normaal. Want zoals je wellicht hebt meegekregen, dan staat dit weekend hier op Groningen 1 volledig in het teken van de disco. Jawel, met alle grote dansbare hits die we hebben gekend uit het verleden. En dat allemaal naar aanleiding van het hoofdthema van de week, de beste, wat ook disco is. En daar doen we gewoon aan mee hier bij Groningen 1. Goed, wat heb ik allemaal voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Rolls Royce, de Nolan Sisters komen eraan. Even als Shalimar W. Noodweer komt eraan. Hathaway, Marianne Rosenberg, ABBA, Pointer Sisters, Paul Elstak gaan we draaien. Prince, Odyssey en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus deze week raad ik je aan, zet je tafelstoelen een beetje aan de kant. Creëer een beetje een dansvloer en doe gewoon mee met deze heerlijke dansbare muziek die we je brengen in het programma Plaatwerk. Zoals bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een band of duo afkomstig uit Engeland. En in 1982 scoorden ze een groot hit met dit nummer in de Nederlandse hitlijsten. En dat allemaal dankzij de vele steun die ze hebben gehad van Frits Spits, van de Avondspits inderdaad. Ik heb het over een band genaamd The Quick. Hier zijn ze met The Rhythm of the Jungle. Plaatwerk.

0: is een van de hits van het jaar 1979. In de tijd heetten ze nog de Nolan Sisters. En vanaf 1980 noemden ze de band gewoon de Nolans. En I'm in the mood for dancing. Daarvoor draaiden we Rolls Royce en Car Wash. En The Quick begonnen we mee met The Rhythm of the Jungle. Door in Plaatwijk nu met een grote hit van een band genaamd Shalamar. And I can make you feel good.
1: Oh.

phones.

een hele erge goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power uit de zaal komen. Ja, dat keer een verzoekje wel een zeker Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme poliep boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ Wereldse, genoeg geluld, we gaan de muziek maken. Natuurlijk de formatie Noodweer.

0: Slappe kop, hè?
1: Disco, disco. Disco, disco.
0: Ah, fijn, ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee.
1: Disco, disco. Disco, disco.
0: We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor.
1: Disco, disco.
0: Volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen of onder alle van zo zijn, je moet het er maar mee doen. En van de kant van mijn persoon.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwat verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar en TBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een behandeling noodzakelijk en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerf in Paardenburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een order naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Lines zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallagen, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor van 1981 tot 1989 was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

Het nummer is oorspronkelijk geschreven als een ballad. En daar hebben ze dan toch uiteindelijk deze dansbare uitvoering van gemaakt. Hathaway hoor je. En What is Love? En ja, dat is een groot hit geweest in het jaar 1993. Stond zelfs 6 weken lang nummer 1 in de Nederlandse top 40. En daarvoor, ja, je bent gewend in plaatwerk dat ik af en toe ook een Nederlandstalig of een Duitsstalig plaatje draai. En ja, gezien het thema disco is dit weekend, dacht ik van wat voor Nederlandstalig nummer kun je nu beter draaien dan die van Noodweer in de disco. Die hoorde je eens hiervoor. Daarvoor zat nog W met Please Don't Go, een remake van een oud nummer van Casey and the Sunshine Band. En daar weer voor begonnen we met Shalimar, I Can Make You Feel Good. En ik had het al even genoemd. We draaien ook Duitsstalig in Plaalwerk. En welke is beter dansbaar dan deze? Zou het niet weten. Marianne Rosenberg, hier is ze met Ich bin wie du.

In 1982 was dit een groot hit en zorgde ook voor volle dansvloeren in de tijd. Ook de jaren erna nog. The Pointer Sisters en I'm So Excited. Daarvoor draaiden we ABBA en dat heet Summer Night City. Hier begonnen met Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. En we gaan nog even muziek draaien. Afkomstig van Eigen Bodem. Met onze Rotterdamse Paul Elstak. Hier is Love You More. You can...

Het is een nummer afkomstig uit het jaar 1985. En ik kan me nog herinneren dat hij helemaal grijs werd gedraaid in het programma Curry en Van Enkel op de vrijdagavond. Met natuurlijk Adam Curry en Jeroen Van Enkel. Prince, sorry. En Raspberry Beret. En daarvoor draaiden we DJ Paul Elstak met Love You More. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Heel veel plezier nog met het disco weekend hier op Groningen 1. En ja, bij deze nodig ik je uit om ook volgende week weer te komen luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. De laatste is van een band genaamd Odyssey. Die zijn ze met Use It Up en Wear It Out.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een

0: file achter trekkers op de A2. Jette vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwand verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar en TBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een handeling noodzakelijk en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerft in Paardenburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een orde naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Lines zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallagen, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor, van 1981 tot 1989, was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht na zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: Het is nu 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog

0: maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt, en dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Van maandag 17 augustus, 7 uur, tot donderdagmiddag 20 augustus, 4 uur... vinden werkzaamheden plaats bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Johan Modasstraat in Winschoten. Tijdens deze werkzaamheden worden staal en damwand verwijderd. En daarom is de ingang van het gemeentehuis aan de Johan Modasstraat tijdelijk alleen via de Lange Straat te bereiken. Het gemeentehuis blijft bereikbaar voor bezoekers. Bezoekers die minder goed te been zijn, kunnen het gemeentehuis blijven bezoeken. Vanaf de parkeerplaats achter het gemeentehuis staat een omleidingsroute aangegeven. De rechtbank Noord-Nederland heeft een 36-jarige man uit Winschoten veroordeeld tot een gevangenis van 5 jaar in TBS met voorwaarden. De man maakte zich in een periode van 5 jaar schuldig aan mensenhandel, cocaïnehandel en bedreiging. Volgens de rechtbank hanteerde de verdachte bij 3 vrouwen een vast patroon. Omdat het risico van herhaling groot is, achtte de rechtbank een handeling noodzakelijk en veroordeelde de man tot 5 jaar celstraf, gevolgd door TBS met voorwaarden. De grootste klant van de Meijerwerf in Paarnburg, Disney Cruise Line, gaat de scheepswerf helpen een gat in de productielijn te voorkomen. De Amerikaanse rederij gaat een order naar voren trekken. Door deze hulp van de Disney Cruise Lines zijn de zorgen van de directie van de werf aan de Eems wat weggenomen. In 2029 was een groot gat in de productie ingecalculeerd, want er stond dat jaar maar de bouw van 1 cruiseschip gepland. Voormalig politicus van de Partij van de Arbeid, Jacques Wallage, is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De geboren Groninger was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009. En daarvoor van 1981 tot 1989 was hij lid van de Tweede Kamer. En daarna werd hij staatssecretaris. In 1994 keerde hij terug in de Kamer en werd hij fractievoorzitter toen Wim Kok premier werd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag doet de hitte er nog een schepje bovenop. Het wordt opnieuw een zonovergoten dag met een piek van 34 graden Celsius en het is ronduit snikheet. De wind draait licht naar het zuidwesten. Pas richting de nacht naar zaterdag neemt bewolking geleidelijk toe en bij een nachttemperatuur van rond de 17 graden. Zaterdag wordt het koeler met een matige noordelijke wind. Het wordt 23 tot maximaal 25 graden. De zon laat zich zeker zien, maar er is ook de nodige bewolking met kans op een enkele bui.

0: Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt.

Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan 25 tot 21.

0: Het is nu 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, omdat ze de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very grateful.
1: Het is nu 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Deaf Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bernard Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chants. Chris Forman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Forman. Altin Sinkalar is een New Yorkse jazztrombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddy Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met En Walt Horace uit 2024. Elton Sinkalar, trombone. Bane Gillissey, vibrafoon. Bruce Williams, altsax. Craig Tardy, tenorsax. Boris Kozlov, bas. En A.G. Strickland, drums.

De band van Altin Sinkalar speelde in Walt's Horrors. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstein en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichet, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor,

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Resolino, trombone. Jimmy Rouse, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Venneker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plas Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door het sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing With Butt door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Derveau drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Warrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19

zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een